maar aardige mensen, de juiste temperatuur in onze huizen wordt gehandhaafd door onze warme harten en koele geesten, niet door verwarming en airconditioner. Nee, jij moet je verstand koel houden, nuchter zijn. Je moet niet negatief bezig zijn. Dan kan je wel in een airco-kamer zitten, maar daar heb je toch niks aan. Dosto, halaat, samay aur log kitab se behtar sabak seekhte hain. Samasyaon se, erfaring se aapko aur zyada gyan mile hai, mitro. Okay, mensen, situasies, tijd en mensen leren ons betere lessen dan een boek. Mensen met veel ervaringen die kunnen jou meer vertellen dan wat er in een boekje staat, beste mensen.

0: हर अफर्तेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्तेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322047। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl। Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ke zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: De Japanse hoofdstad Tokio is afgelopen nacht getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Ruim 30 mensen raakten gewond. De Japanse meteorologische dienst waarschuwt dat er de komende week nog een stevige aardbeving kan volgen en roept inwoners op alert te blijven. Een man van 68 uit Frankrijk is om het leven gekomen in het beroemde Amerikaanse natuurgebied Dead Valley. De man kreeg samen met zijn reisgenoot autopech op een afgelegen plek. Ze besloten te voet verder te gaan, maar na 2 kilometer lopen werd de extreme hitte van ruim 47 graden de man fataal. Parkwachters vonden zijn lichaam later op de dag. Canada voert vanaf 8 september importheffingen in op Amerikaanse producten, dat meldt premier Carney. Het is een reactie op de Verenigde Staten die eerder heffingen van 50% instelde nadat gesprekken over een handelsakkoord mislukte. De Canadese heffingen zullen gelden voor onder meer zuivere staalproducten, maar ook voor elektronica en landbouwproducten. En een wandelaar heeft gistermiddag het lichaam van een overleden vrouw ontdekt langs de Maas bij Venlo. Hulpdiensten hebben de plek meteen afgezet voor onderzoek. De politie houdt gezien de omstandigheden rekening met een misdrijf. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog, maar ten noorden ervan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen. Op de meeste plekken wordt het droog en komt de zon erbij. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon oplopen tot 22 graden.
3: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Vahon Hindustani Radio.
7: हाँ, जुबा पे दर्द भरी दास्ता सुनेंगे हम राम नारायण शिवराम जी की आवाज में।

0: onzeker over.
1: हम तो जाते हैं अपने गांव, सबको राम राम राम एक बार फिर. जी हाँ मेरे प्यारे सुनने वालों, राम नारायण सू राम, मुकेश सांगर फ्रॉम सूरीनाम. आपके यहाँ पर आपके लिए यहाँ से चला दिया गया है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से, तानी रेडियो के जरिए से.
2: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
3: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
4: De Indiase marine en kustwacht zoeken naar 22 gemiste bemanningsleden van het gezonken vrachtschip Ocean Winner in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er slechts 2 gered. De kustwacht heeft 3 schepen ingezet. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk. De Japanse hoofdstad Tokio is afgelopen nacht getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Ruim 30 mensen raakten gewond. De Japanse meteorologische dienst waarschuwt dat er de komende week nog een stevige aardbeving kan volgen en roept inwoners op alert te blijven. Een man van 68 uit Frankrijk is om het leven gekomen in het beroemde Amerikaanse natuurgebied Death Valley. De man kreeg samen met zijn reisgenoot autopech op een afgelegen plek. Ze besloten te voet verder te gaan, maar na 2 kilometer lopen werd de extreme hitte van ruim 47 graden de man fataal. Parkwachters vonden zijn lichaam later op de dag. En de Amsterdamse coalitie van Pro en D66 verhoogt de toeristenbelasting stapsgewijs van 12,5 naar 20% in 2031. In combinatie met de btw-stijging op hotelovernachtingen stijgt de totale belasting naar 41%. En dat is goed voor de gemeentekas. Jaarlijks in Amsterdam 275 miljoen euro aan toeristenbelasting. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Maar ten noorden ervan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen. De meeste plekken wordt het droog en komt de zon erbij. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon oplopen tot 22 graden.
3: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
2: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

0: हर अपर्तेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्तेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3652 2047। मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Ramsoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Amsterdam wil minder toeristen. De Amsterdamse coalitie van Pro en D66 verhoogt de toeristenbelasting stapsgewijs van 12,5% naar 20% in 2031. Gecombineerd met de btw-stijging op hotelovernachtingen stijgt de totale belasting dan naar 41%. Amsterdam heeft daarmee straks de hoogste toeristenbelasting ter wereld. De Indiase marine en kustwacht zoeken naar 22 gemiste bemanningsleden van het gezonken vrachtschip Ocean Winner in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er slechts 2 gered. De kustwacht heeft 3 schepen ingezet. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk. De Japanse hoofdstad Tokio is afgelopen nacht getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Ruim 30 mensen raakten gewond. De Japanse meteorologische dienst waarschuwt dat er de komende week nog een stevige aardbeving kan volgen en roept inwoners op alert te blijven. En de hekken van circuit Zandvoort zijn vanochtend geopend voor voorlopig de laatste Dutch Grand Prix. Voor de start van de Formule 1 race zingt Davina Michel het Wilhelmus. Max Verstappen begint de race om 3 uur vanaf de 4e startrij. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Maar ten noorden daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen. Op de meeste plekken wordt het droog en komt de zon erbij. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon oplopen tot 22 graden.
3: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

Magenta weg 259 per agar aapko Suriname jana hai gaadi huur karna hai to aapko jana padega Magenta weg 259 bij autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597-8757-939. Contact in Nederland 06

terugspoelen op 00 597 87 57 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia Auto Verhuurbedrijf in Suriname. Hurry, come, kill you.

0: अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी अनीता से हमने पेश किए हैं कैसे करूं प्रेम की मैं बात, ना बाबा ना बाबा पिछवाड़े बुढ़ा खास्ता। सुनने वालों समय हो गया है विज्ञापन का, चलिए मिलकर सुनते हैं विज्ञापन।
1: कातुन का तौर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
2: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B, Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio,
5: Radio Faro,
6: digitale radio, Pagonfm.nl.
7: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
8: In Kazachstan vinden parlementsverkiezingen plaats. Verwacht wordt dat de partij van de autoritaire president Tokayev een meerderheid behaalt, waardoor hij zijn greep op het land verder kan verstevigen. Hij liet eerder al de grondwet aanpassen om langer aan te kunnen blijven. Stichting True Colors Nunspeet luidt de noodklok over verharding en doodsbedreigingen aan het adres van LHBTI+ inwoners in Oldebroek. Voorzitter Kevin Kromhout roept de gemeente op om diefstal en vernieling van regenboogvlaggen en de bedreigingen uitdrukkelijk te veroordelen. Het college bespreekt de situatie binnenkort en komt daarna met een inhoudelijke reactie. Dat meldt Omroep Gelderland. Amsterdam wil minder toeristen. De Amsterdamse coalitie verhoogt de toeristenbelasting stapsgewijs van 12,5% naar 20% in 2031. Gecombineerd met de btw-stijging op hotelovernachtingen stijgt de totale belasting naar 41%. Amsterdam heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. En de hekken van circuit Zandvoort zijn vanochtend geopend voor voorlopig de laatste Dutch Grand Prix. Voor de start van de Formule 1 race zingt Davina Michel het Wilhelmus. Max Verstappen begint de race om 3:00 vanaf de vierde startrij. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog, maar ten noorden ervan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen. Op de meeste plekken wordt het droog en komt de zon erbij. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon oplopen tot 22 graden.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
9: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: सुनने वालों, यहां तक आपने सुने हैं विज्ञापन और प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं। जरा सा हम देखें तो ये गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते फ्रॉम द मूवी धमाल 4 से। चलिए मिलकर सुनते हैं ये सुंदर सा सॉन्ग।

0: Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: In Kazachstan vinden parlementsverkiezingen plaats. Verwacht wordt dat de partij van de autoritaire president Tokayev een meerderheid behaalt, waardoor hij zijn greep op het land verder kan verstevigen. Hij liet eerder al de grondwet aanpassen om langer aan te kunnen blijven. Stichting True Colors Nunspeet luidt de noodklok over verharding en doodsbedreigingen aan het adres van LHBTI+ inwoners in Oldebroek. Voorzitter Kevin Kromhout roept de gemeente op om diefstal en vernieling van regenboogvlaggen en de bedreigingen uitdrukkelijk te veroordelen. Het college bespreekt de situatie binnenkort en komt daarna met een inhoudelijke reactie. Dat meldt Omroep Gelderland. Amsterdam wil minder toeristen. De Amsterdamse coalitie verhoogt de toeristenbelasting stapsgewijs van 12,5% naar 20% in 2031. Gecombineerd met de btw-stijging op hotelovernachtingen stijgt de totale belasting naar 41%. Amsterdam heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. En de hekken van circuit Zandvoort zijn vanochtend geopend voor voorlopig de laatste Dutch Grand Prix. Voor de start van de Formule 1 race zingt Davina Michel het Wilhelmus. Max Verstappen begint de race om 3:00 vanaf de vierde startrij. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Maar ten noorden ervan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen. Op de meeste plekken wordt het droog en komt de zon erbij. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon oplopen tot 22 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9:00 से लेकर शाम को 5:00 तक अब टेलीफोन नंबर 07-3652-2247 मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-3652.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host. Samaj ko
1: badal dalo. Om Shanti, goedemiddag dames en heren, op deze mooie woensdag van 19 augustus 2026. Hier is het nieuwsoverzicht voor vandaag. Braganza dreigt de regering met schadeclaim van $86 miljoen om Mennonietenprojecten. De firma Braganza Marketing Group heeft een forse waarschuwing afgegeven aan de Surinaamse regering. Het bedrijf stelt dat de Mennonieten die op 3 van hun projecten werken niet illegaal in Suriname verblijven en dat de werkzaamheden juist plaatsvinden op basis van afspraken die eerder met de overheid zijn gemaakt. Als die afspraken door de regering worden ondermijnd, kan dat volgens het bedrijf grote financiële gevolgen hebben. Deze week is een concept schadeclaim van $86 miljoen voorbereid. Eerder deze maand zei president Simons op een regeringsconferentie geen ruimte te hebben voor Mennonieten die illegaal bos in het Surinaamse binnenland kappen. Overtreders hebben volgens haar inmiddels deurwaarders gesloten ontvangen om de gebieden te verlaten. Volgens de Braganza Marketing Group zijn alle Mennonieten uit Belize en Mexico die bij de projecten betrokken zijn met geldige visa in Suriname. Ook weer spreekt het bedrijf Braganza dat op de 3 terreinen illegale activiteiten plaatsvinden. De onderneming stelt uitsluitend uitvoering te geven aan wat met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is afgesproken. Het bedrijf, Braganza Marketing Group, verwijst daarbij naar 3 overeenkomsten voor percelen langs de weg naar West-Suriname met een gezamenlijke oppervlakte van 34.185 hectare. Die overeenkomsten zouden met het ministerie van LVV zijn gesloten en volgens Braganza ook de instemming hebben gehad van de president en de landbouwcommissie van de Nationale Assemblee. Voor de projecten wordt een bruto jaaromzet van ongeveer $78,8 miljoen geraamd. Braganza zegt verbaasd te zijn over de huidige discussie, omdat het na het sluiten van de overeenkomsten juist bij de regering zou hebben aangedaan op duidelijke communicatie richting de samenleving. Volgens het bedrijf Braganza bleef die communicatie uit, waardoor nu volgens de onderneming onjuiste berichten circuleren. Braganza benadrukt tevens dat milieueffectenrapportage nog wordt uitgevoerd en bij de Nationale Milieuautoriteit is aangeboden. Ook zou geen enkele Mennoniet binnen het project een deurwaardersexplo hebben ontvangen of officieel zijn aangezegd te vertrekken. De onderneming stelt verder dat omliggende gemeenschappen direct bij de projecten worden betrokken. Met zowel Witagrong als Apura zouden samenwerkingsovereenkomsten zijn gesloten. Bewoners uit deze gebieden krijgen volgens het plan voorrang bij werkgelegenheid, waaronder taxivervoer, groottransport en werkzaamheden op het land. Daarnaast wordt in totaal $600.000 gestort in gemeenschapskassen voor lokale ontwikkelingsprojecten. Braganza maakt zich tegelijk zorgen over de manier waarop de discussie over de Mennonieten wordt gevoerd. Volgens het bedrijf moet ieder individu op basis van feiten en wetgeving worden beoordeeld en mag een hele gemeenschap niet verantwoordelijk worden gehouden op grond van afkomst, nationaliteit, cultuur of religie. De onderneming roept daarom op tot een debat zonder generalisaties, vijandigheid of discriminatie. De onderneming zegt open te blijven staan voor overleg met de regering, maar maakt tegelijkertijd duidelijk dat gemaakte afspraken volgens haar niet zonder gevolgen kunnen worden genegeerd. Daarmee lijkt het conflict rond de Mennonietenprojecten een nieuwe fase te zijn ingegaan, waarbij naast de politieke en maatschappelijke discussie nu ook een mogelijke miljoenenbeen boven de markt hangt. Kijk hoe het bericht verder gaat. Tot zover een bericht uit waterkant.net. Een miljoenenclaim, $86 miljoen hangt Suriname boven het hoofd. Want Braganza beweert dat met de regering afspraken zijn gemaakt dat ze legaal de Mennonieten hebben gehaald. Geen enkel Mennoniet is daar illegaal. Met geldige papieren zijn ze daar. En hier komt de regering onder leiding van de voorzitter van de partij. De opvolger van de tot 20 jaar veroordeelde en inmiddels op de vlucht overleden crimineel Detelane Boutsen. Even liegen als Boutsen deed. Mevrouw Simons, die liegt hetzelfde als Sani Bessa Kenki. Maar not nog Kenki, mevrouw Simons. Not nog Kenki. Je blijft liegen. Zeker, ik vermoed wat er gebeurd is. De notitie moet niet onder tafra. Simons notitie onder tafra. En massa notitie onder tafra. Dus we gaan ze nu alle leugens voorspellen en voorlezen. Ik hoop dat Braganza hun flink kan pakken met die schade. Ik vind het jammer voor Suriname, maar ik, Romeo Hoos, hoop dat Braganza hun flink kan pakken als ze zo doorgaan met een schadeclaim van 86 miljoen US dollars. Simons, dan rustig. Je moet je money onderdraven. Je mag er nooit je money onderdraven. En dat brengt de problemen. Tot zover een bericht uit waterkant.net. Voorzien van mijn commentaar.

SLM vlucht naar Suriname, keert kort na vertrek terug naar Schiphol vanwege technisch probleem. Een SLM vlucht van Amsterdam naar Suriname is vanmorgen, dus vandaag, kort na vertrek teruggekeerd naar luchthaven Schiphol vanwege een technisch probleem. Een passagier die zich aan boord van het toestel bevindt, meldt aan waterkant.net dat het vliegtuig rond 11:05 van Schiphol vertrok. Ongeveer een half uur later besloot de bemanning terug te keren naar luchthaven Schiphol. Het toestel, een Boeing 7878 Dreamliner van Air Europa, is inmiddels veilig geland. Op het moment van schrijven wachten de passagiers nog in het vliegtuig. Volgens de inzittenden is nog geen nadere uitleg gegeven over de aard van het technische probleem. Het is vooralsnog niet bekend waardoor de vlucht moest worden afgebroken en wanneer de reis naar Suriname zal worden hervat. De luchtvaartmaatschappij heeft zich vooralsnog niet over het gebeuren uitgelaten. En een laatste update, de passagier meldt aan de redactie van waterkant.net dat er sprake is van barst in een van de ramen van de piloot. Passagiers zijn uit het vliegtuig en hebben een consumptiefouché gekregen. Tot zover een bericht van waterkant.net over het kist, het vliegtuig van de SLM die vanochtend 11 uur vanuit hier Schiphol moest vertrekken naar Suriname. Eerst vertrokken, maar moest na een uur terugkeren naar Schiphol. Tot zover dit bericht.

brandweerfunctionaris verdacht van verduistering van 100.000 SRD. Een burgerpersoneelslid van het Korps Brandweer Suriname, KBS, wordt ervan verdacht een bedrag van 100.000 SRD dat bestemd was voor het KBS, het Korps Brandweer Suriname, te hebben verduisterd. Tegen hem is aangifte gedaan ter zake oplichting en verduistering. Vernomen wordt het op dinsdag 18 augustus gisteren dus de aangifte tegen de KBS. Tegen de KBS-lid is gedaan. Hij was binnen het KBS werkzaam als sectiechef kredietbewaking. Daarnaast verrichtte hij werkzaamheden als kassier. In die functies hield hij zich onder meer bezig met de financiële middelen van het korps en ontving hij gelden die door de overheid voor het KBS, Korps Brandweer Suriname, beschikbaar werden gesteld. Volgens de aangever wordt maandelijks een bedrag beschikbaar gesteld voor de verschillende korpsen. Van een bedrag van 500.000 SRD zou de verdachte samen met de medewerker van het Korps Politie Suriname, KPS en KBS, Korps Brandweer Suriname, een deel hebben opgehaald. Het geld werd vervolgens naar de directeur operationele diensten, DOD, gebracht, waarna het bedrag over de verschillende korpsen werd verdeeld. Het KBS, Korps Brandweer Suriname, zou daarbij 100.000 SRD hebben ontvangen. De verdachte zou dit bedrag vervolgens namens het KBS, Korps Brandweer Suriname, in ontvangst hebben genomen en het geld aan de commandant van de brandweer hebben afgestaan. In juli ontstond echter onduidelijkheid over de financiële middelen. De verdachte zou hebben aangegeven dat hij die maand geen geld van DOD had ontvangen. Volgens zijn verklaring was er geen geld beschikbaar. Dienst en DOD is dienst, even kijken, dienst, directeur operationele diensten. Dus de man van de financiële diensten zegt dat ze in juli geen geld zou hebben ontvangen van DOD, directeur operationele diensten. Toen het KBS, Korps Brandweer Suriname, financiële middelen nodig had voor de aanschaf van voeding voor medewerkers die gedurende 2 weken werkzaamheden verrichten op de vuilstortplaats Ornamibo, werd navraag gedaan over het beschikbare geld. De commandant van de brandweer nam daarop contact op met de DOD, directeur operationele diensten. Tot zijn verbazing zou vanuit DOD zijn medegedeeld dat er wel degelijk geld aan de verdachte was verstrekt ten behoeve van het KBS, Korps Brandweer Suriname. Hierdoor ontstond het vermoeden dat er iets niet klopte. Pogingen om de verdachte telefonisch te bereiken zouden geen duidelijkheid hebben opgeleverd. Vernomen wordt dat de verdachte sinds maandag 3 augustus niet meer op het werk verscheen. Op vrijdag 14 augustus ontving de commandant vervolgens een door de verdachte ondertekende brief. Daarin zou hebben aangegeven dat hij het geld had verduisterd. Na afstemming met het Surinaams Openbaar Ministerie wordt de verdachte in verzekering gesteld. Oh my god, het is wel erg. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

boten vanuit de lucht gecontroleerd op mogelijke illegale visserij voor Surinaamse kust. Vissersvaartuigen voor de kust van Suriname zijn onlangs vanuit de lucht in kaart gebracht tijdens een bijzondere 4 uur durende controle. Daarbij werd niet alleen gekeken wat de boten waar de boten zich bevonden en welke visactiviteiten werden uitgevoerd, maar konden de waarnemingen ook worden vergeleken met beschikbare registratie- en vergunningsgegevens. Zo kunnen vaartuigen die nader onderzoek vereisen sneller in beeld komen. De vlucht werd op 4 augustus uitgevoerd door vertegenwoordigers van WWF Guyana's, WWF France in Frans-Guyana, de Visserijdienst van Suriname en de Surinaamse Kustwacht. De operatie maakte deel uit van het project Guyana's Regional Action for a Thriving Ocean, kortweg Great Ocean. Dat blijkt uit een gezamenlijk persbericht van de betrokken organisaties. Tot zover een bericht. Nee, dat bericht gaat door. Tijdens de vlucht werd een groot deel van de Surinaamse kustzone bestreken. Het vliegtuig vertrok vanuit Paramaribo, vloog over de mond van de Suriname rivier richting de grens met Frans-Guyana en ging vervolgens westwaarts tot aan de grens met Guyana. Daarmee werd de kustvisserijzone van Suriname vanuit de lucht bekeken. Vanuit het vliegtuig werden vissersboten waargenomen, hun locaties globaal vastgelegd en werd gekeken naar de soort visserijactiviteiten die op dat moment plaatsvonden. De verzamelde gegevens worden gekoppeld aan reeds beschikbare visserijinformatie om een beter beeld te krijgen van de omvang en verspreiding van de visserijactiviteiten die tijdens de vlucht zijn gezien. Een belangrijk onderdeel van de operatie is de mogelijke aanpak van illegale, niet gerapporteerde en ongereguleerde visserij, ook bekend als IUU-visserij. Door vanuit de lucht waargenomen vaartuigen naast registratie en vergunningsinformatie te leggen, kunnen de bevoegde autoriteiten boten identificeren waarvoor aanvullende controle nodig is. De organisaties benadrukken wel dat het om een onderzoek van slechts 1 dag ging en dat de resultaten daarom niet mogen worden gezien als een volledig beeld van alle visserijactiviteiten in de Surinaamse wateren. Het Great Ocean project richt zich daarnaast op de bescherming van de marine biodiversiteit langs het continentaal plat van de Guyana's. Omdat visserij en ecosystemen niet stoppen bij landsgrenzen, wordt samenwerking tussen Suriname en Frans-Guyana gestimuleerd bij duurzaam visserijbeheer en de bestrijding van illegale visserij. De luchtcontrole moet daarbij bijdragen aan betere monitoring en aan beleid dat sterker op concrete waarnemingen en gegevens wordt gebaseerd. En dat bericht gaat tot zover een bericht uit waterkant.net.

Een vrouw die bewusteloos werd aangetroffen in haar woning is later overleden in het ziekenhuis. Een 30-jarige vrouw is dinsdagmiddag gisteren dus bewusteloos aangetroffen in een woning aan de Weltevredenweg in Suriname. Ze werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht waar zij later overleed. Na de melding gingen de politie- en ambulancediensten ter plaatse. In de woning troffen zij de vrouw AP in niet aanspreekbare toestand aan. Ze werd vervolgens voor medische behandeling overgebracht naar het academisch ziekenhuis Paramaribo. Een behandelend arts stelde later vast dat de vrouw als gevolg van intoxicatie was overleden. Uit de medische informatie kwam naar voren dat zij rattengif zou hebben ingenomen. Onder welke omstandigheden dit is gebeurd en wat de aanleiding daarvoor zou zijn geweest, is vooralsnog niet bekend. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek. Onze medeleven gaan uit naar de nabestaanden van deze mevrouw. Tot zover een bericht uit Suriname, uit Waterkant net.

Nederlandse militairen in Suriname voor operatie Grand Mati. Een groep Nederlandse militairen is in Suriname voor operatie Grand Mati. Deze vindt van 19, dus vandaag, tot en met 29 augustus plaats in Mungo en Albina. Tijdens deze periode verlenen het Surinaamse leger en de Nederlandse Defensie gezamenlijk gratis basisgezondheidszorg en geven zij voorlichting aan de lokale bevolking. Plaatsvervangend ambassadeur Michiel Bierkens ontving de groep militairen bij aankomst in Suriname. Een deel van de militairen blijft na afloop van de operatie in het land. Ze zullen tot en met 8 oktober geneeskundige ondersteuning bieden op spoedeisende hulp van het Mungra Medisch Centrum in Ikeri en op de polykliniek van Medisch Zending in Boonsweg. Met de inzet van de Nederlandse militairen beschikt Suriname tijdelijk over extra zorgpersoneel. Tegelijkertijd doen de militairen ervaring op in een andere zorgomgeving, waarmee beide landen profiteren van de samenwerking. Tot zover.

Vier lichamen zijn na langer dan 6 weken in een AZP-mortuarium. Nabestaanden worden dringend gezocht. En het bericht luidt als volgt. In het mortuarium van het academisch ziekenhuis Paramaribo AZP liggen 4 lichamen die al langer dan 6 weken niet zijn opgehaald. Bij 3 van de overledenen is zelfs nog altijd niet bekend om wie het gaat. Familieleden en andere verwanten worden dringend opgeroepen zich te melden. Het gaat onder meer om Nicolas Francisco Hormia, een man van Cubaanse afkomst die op 11 december 1964 werd geboren. Hij overleed in het AZP en zijn lichaam werd op 15 februari 2026 in het mortuarium opgenomen. De overige 3 overlevenden staan geregistreerd als lijk X omdat hun identiteit niet bekend is. Een man van Braziliaanse afkomst werd dood aangetroffen langs de Martin Luther Kingweg. Zijn lichaam kwam op 13 april binnen bij het mortuarium. Een dag later op 14 april werd een nog onbekende man van Creoolse afkomst opgenomen nadat zijn lichaam langs de Komwijnen rivier was aangespoeld. Ook zijn geboortedatum is niet bekend. Het 4e geval betreft een onbekende man van Javaanse afkomst. Hij werd dood aangetroffen in een pand aan de Kompersstraat nummer 2. Zijn lichaam werd op 21 april naar het mortuarium overgebracht. Volgens de oproep van de forensische opsporing van het Korps Politie Suriname krijgen familieleden of verwanten 2 weken tijd om contact op te nemen. Zij kunnen zich melden via telefoonnummer 404022 of rechtstreeks contact opnemen met het mortuarium van het AZP. De oproep houdt verband met het afstaan van de lichamen voor begrafenis of crematie wanneer ze geen nabestaanden melden. Daarmee dreigen vooral de 3 nog altijd onbekende mannen te worden begraven of gecremeerd zonder dat de familie is achterhaald. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

Paar Messer wil aanpak illegale vreemdelingen, want diefstal en prostitutie nemen de overhand in diverse wijken. NDP-fractieleider Rabin Parmisser maakt zich zorgen over de aanwezigheid van duizenden buitenlanders zonder geldige verblijf of arbeidsvergunning in Suriname. Hij vraagt de regering, gezien de gevallen van diefstal, prostitutie en slordig rijgedrag op e-bikes, om duidelijkheid over het toelatingsbeleid en de controle op personen die het land binnenkomen. Diefstallen, prostitutie, kortom onveiligheid nemen de overhand in diverse wijken van het land. Zelfs in het verkeer is het oppassen geblazen met al die buitenlanders op die elektrische fietsen. Zeker in Paramaribo Noord, veel buitenlanders zonder verblijf en arbeidsvergunning vertoeven vrolijk in het land. Wat is het toelatingsbeleid? We moeten toeristen niet hinderen, maar een laissez-faire beleid moet het ook niet zijn. Wordt het bijgehouden wie allemaal het land binnenkomen en waarvoor komen ze het land binnen? Zei Parmisser dinsdag in de Nationale Assemblee. De politicus wenste van de regering te weten hoe het staat met de handhaving en hoe het komt dat duizenden illegale vreemdelingen normaal in het land verblijven. Van de vreemdelingendienst wenst hij relevante statistieken van de afgelopen 3 jaren en een beleid om deze wantoestanden tot verleden te laten behoren. Vele duizenden moeten vanaf nu van allen die het land binnenkomen een gezondheidsverzekering eisen voor de duur van hun verblijf in Suriname. Want tijdens hun verblijf moeten wij anders voor de kosten opdraaien. Aldus Parmisser. Tot zover een brug uit de waterkant benut en ik geef Parmisser groot gelijk. Dus maar ik kom, deno abinoti, ze komen daar het bonnen voor je. De sukuroko kan de, de finroko, wie onder welke verzekering, onder welke ziektekostenverzekering vallen ze. De Surinaamse belastingbetalers dat moeten betalen als die mensen ziek worden of doodgaan. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

daarvoor een ingezonden stuk van de hand van Paul Middelijn in de Vrijheidsrubine van Dagblad Suriname met als titel Simons valt de rechterlijke macht aan. Terwijl wij eerder schreven over een zachte coup, zien wij nu hoe zoiets in een democratie kan beginnen. Niet met tanks op straat, maar met wijzigingen van wetten en instituties waardoor de politieke macht meer invloed kan krijgen op degenen die haar juist moeten begrenzen. Wie probeert het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht afhankelijk te maken van de politiek, komt van een van de belangrijkste muren tussen politieke macht en onbeperkte macht. Daar ontstaat het gevaar van de machtsstaat. Daar krijgt autocratie ruimte. Wanneer verandering ertoe leidt dat tegenmacht zwakker wordt en politieke macht sterker, ja, dan werkt het systeem voor troe. En niet alleen het systeem, dan verandert de democratie van karakter. In de discussie over de inrichting van de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie ligt een cruciaal punt op tafel: de positie en ambtstermijn van de procureur-generaal. Nu wordt de ambtstermijn van ten hoogste 7 jaar voorgesteld. Vanuit de rechterlijke macht is minimaal 7 jaar voorgesteld. Dus de politiek stelt ten hoogste 7 jaar uit, terwijl vanuit de rechterlijke macht minimaal 7 jaar wordt voorgesteld. Minimaal 7 jaar legt een ondergrens vast en biedt daarmee bescherming tegen politieke willekeur. Ten hoogste 7 jaar legt slechts een bovengrens vast en kan dus ook voor een aanzienlijke korte termijn worden gekozen. Juist bij een functionaris die onafhankelijk van de politieke macht moet kunnen optreden, is dat van fundamenteel belang. Een procureur-generaal die bij de uitoefening van zijn taak rekening zou moeten houden met de politieke macht die invloed heeft op zijn positie, staat fundamenteel anders dan een functionaris wiens rechtspositie hem daartegen beschermt. Hier begint het gevaar. Macht heeft tegenmacht nodig. Een democratische rechtsstaat functioneert alleen wanneer macht wordt begrensd. De regering bestuurt, het parlement maakt wetten en controleert. Dus de rechterlijke macht spreekt recht. Het Openbaar Ministerie heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor opsporing en vervolging. Wanneer de politiek greep krijgt op degenen die haar moeten controleren, vervolgen of corrigeren, raakt de balans zoek. Dan controleert de slager zijn eigen vlees. Ernstig. Daarom hebben wij het hier niet over een technisch detail, we hebben het over macht. Vanuit de rechtswereld klinkt nadrukkelijk de waarschuwing dat waarborgen rond benoeming, bevordering, schorsing en ontslag binnen de rechterlijke macht niet mogen worden verzwakt. Dit is geen partijpolitiek, dit is nationale politiek. Dit gaat over de vraag hoe in Suriname macht wordt begrensd en of de instituties die daarvoor bestaan sterk genoeg blijven om hun werk te doen. Hervorming van de rechterlijke macht kan nodig zijn. Modernisering kan nodig zijn. Maar wanneer hervorming onvoldoende waarborgen bevat tegen politieke beïnvloeding, kan zij precies het tegenovergestelde bereiken van wat zij zegt te willen. En zo ontstaat sluipend meer politieke greep op de rechtsstaat. President Simons zegt dat haar regering werkt aan versterking van de rechtsstaat en aan een onafhankelijk, sterk en effectief rechtssysteem. Juist daarom kan zij niet wegkijken wanneer het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht en de advocatuur waarschuwen dat de waarborgen van de onafhankelijkheid onder druk komen te staan. Zij hoeft niet iedere initiatiefwet zelf te hebben geschreven om politieke verantwoordelijkheid te dragen voor wat er onder haar presidentschap met fundamentele staatsinstituten gebeurt. Noem het modernisering, noem het hervorming, noem het versterking. Wanneer het resultaat is dat de politiek meer greep krijgt op de waakhonden die haar juist moeten begrenzen, wordt de democratie niet sterker. Ze wordt zwakker, ze wordt uitgehold. Ze wordt een beetje democratie, maar een beetje democratie bestaat niet. En voor zo'n aantasting van de democratie zijn geen tanks nodig. Het kan gewoon via wetten. Daarom spreken wij over een zachte coup, geen plotselinge machtsovername, maar een geleidelijke verschuiving waarbij politieke macht sterker wordt en tegenmacht steeds minder zelfstandig kan functioneren.
zaak zo belangrijk? Omdat ook de politicus uiteindelijk onder het recht moet vallen. In Argentinië werd voormalig president Cristina Fernandez de Kirchner wegens de corruptie veroordeeld. Op 10 juni 2025 onderschreef de Argentijnse Hoge Rechtshof haar veroordeling tot 6 jaar gevangenisstraf en levenslange uitsluiting van openbare functie. Zij zit de straf onder huisarrest uit. Ook Suriname heeft laten zien wat de onafhankelijke rechtsorgaan kan betekenen. Op 20 december 2023 veroordeelde het Hof van Justitie de criminele paas van moordenaar, ex-voorzitter van de NDP, Desirlane Bouterse, definitief tot 20 jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel in de decembermoorden. En precies daarin ligt de betekenis van de rechtsstaat. Ook politieke macht staat onder het recht. Niet wie je bent bepaalt of het recht op jou van toepassing is, maar wat je hebt gedaan. Daarom moeten wij onze rechterlijke macht beschermen. Niet omdat rechters of vervolgingsambtenaren onfeilbaar zijn, niet omdat zij boven kritiek staan, maar omdat een democratie alleen kan functioneren wanneer degenen die onderzoeken, vervolgen en rechtspreken hun werk zonder politieke druk kunnen doen. Wie vandaag toestaat dat de politiek meer greep krijgt op de rechterlijke macht, kan morgen ontdekken waarom de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht zo belangrijk was. Wij hebben genoeg ervaring met geconcentreerde macht. We hoeven die geschiedenis niet opnieuw uit te vinden. Wie de rechterlijke macht aanvalt, valt democratie aan. Knoop dit in oren, Jenny Simons Geerling of Geerling Simons. Wie de rechterlijke macht aanvalt, valt de democratie aan. Een ingezonden stuk van de hand van Paul Middelijn. Een terecht geschreven stuk. Hij heeft groot gelijk en dit stuk is verschenen in Dagblad Suriname. Tot zover.

Cadenzi zegt, de no change niks. Hij is groot gelijk. Volgens... volgens Arnold Pokuru, meer bekend als de artiest Cadenzi, daagt hij de regering uit om iets te veranderen uit de lijst van beloften die ze tijdens de afgelopen verkiezingscampagne heeft gemaakt. Cadenzi stelt dat dezelfde coalitiepartijen zware kritiek op het beleid van de voormalige VAP-regering hebben geleverd toen bijvoorbeeld alle subsidies werden afgeschaft en de belasting toegevoegde waarde, BTW, werd ingevoerd.

laat men Betuwe weer intrekken. Dat maak je dan ook. Dat maak je dan ben regering dat de Chan Bang ben Pina afvolg. Zij cadensie op DTV Express. Dus dan ook kijk je niks. Maar en daar regering die ze uit. Maak je dan kijk je aan Sani. Chan was niet goed toen hij alle subsidies afschafte. Laat deze regering het dan weer terugzetten. Laat men BTW weer intrekken. Dat maak je denk bij Krikeri dat Chan ben Pina afvolg. Zij cadensie op DTV Express. En cadensie heeft groot gelijk. Chan werkte onder het IMF om de zaak financiële huishouding van Suriname te reguleren. Hij moest maatregelen treffen. En ze hadden zoveel kritiek op Chan. Niks was goed, niks was goed. En cadensie zegt er niet. Ja, beloof, je kon kinky. Zijn je kinky. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

Ja, we leven vandaag op 19 augustus. En vorige week, zaterdag, was 15 augustus. Toen vierde India haar onafhankelijkheidsdag. Op 15 augustus werd India independent. Viert India Independence Day, de dag dat in 1947, dat is dus 79 jaar geleden, officieel einde kwam aan bijna 200 jaar Britse overheersing. Het is een dag vol trots, geschiedenis en verbondenheid die ook ver buiten India wordt herdacht. In de 18e eeuw kwam het Britse Rijk via de East India Company naar India. Wat begon als handel in peper, thee en textiel groeide uit tot volledige controle over het land. Belastingen, wetten en zelfs wie er mocht regeren, alles werd door de Britten bepaald. Voor miljoenen Indiërs voelde hun eigen land niet meer als vanzelf. In 1857 brak de Eerste Vrijheidsoorlog uit. Indiase soldaten in het Britse leger kwamen in opstand. Het werd hard neergeslagen, maar was het begin van georganiseerd verzet. Vanaf begin 1900 werd het strijd massaal. Mahatma Gandhi introduceerde geweldloos verzet, Satyagraha, protestmarsen, boycotts, stakingen en de beroemde Salt March in 1930. Jawaharlal Nehru en het Indian National Congress voerden politieke druk en onderhandelen met de Britten. Subhas Chandra Bose koos juist voor strijd met het Indian National Army. Boeren, studenten en vrouwen sloten zich massaal aan, ieder op hun eigen manier. In 1942 luidde de Quit India Movement, de Britten moesten gaan. Daarop volgden stakingen, protesten en arrestaties. Na de Tweede Wereldoorlog was Groot-Brittannië uitgeput en onder internationale druk om zijn koloniën vrij te schenken. In 1947 werd Lord Louis Mountbatten benoemd tot laatste Britse gouverneur van India. Hij moest de onafhankelijkheid regelen en de grenzen vaststellen voor India en Pakistan. Onder veel tijdsdruk tekende hij samen met Sir Cyril Radcliffe in slechts 5 weken nieuwe grenzen zonder diepgaand onderzoek naar lokale realiteit. De gevolgen waren verwoestend. Miljoenen mensen moesten plots verhuizen. Gewelddadige conflicten braken uit. Dorpen en families werden gescheiden en honderdduizenden mensen kwamen om. De verdeeldheid bleef als wond achter, ook nadat India en Pakistan officieel vrijkwamen. Op 15 augustus 1947, op middag, werd India officieel een vrije natie. Jawaharlal Nehru, de eerste premier, sprak zijn iconische woorden: "At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom." To life and freedom. Dus middernacht, 15 augustus 1947, sprak Jawaharlal Nehru de iconische woorden uit: "At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom."

De premier hijst de vlag bij het Rode Fort in Delhi. Hoe wordt onafhankelijkheidsdag gevierd? De premier hijst de vlag bij het Rode Fort in Delhi. Overal wapperen saffraan wit groene vlaggen. In scholen en dorpen vinden optochten, dans, muziek en toneelstukken over de vrijheid. Het volkslied Jana Gana Mana klinkt landelijk. De vlagkleuren zijn symbolisch. Saffraan voor moed, wit voor vrede, groen voor hoop en het Ashoka-wiel voor gerechtigheid en vooruitgang. Ook in Nederland, Suriname en andere landen met de Indiaanse of Hindoestaanse gemeenschap wordt deze dag herdacht. Voor veel Hindoestanen is het bijzonder. Onze voorouders trokken als contactarbeiders naar Suriname toen India nog geen vrij land was. Hun verhalen, inzet en cultuur maken deel uit van dit grotere verhaal van vrijheid. Independence Day dit jaar, nee, dat was vorig jaar. Independence Day was van vorig jaar. En de onafhankelijkheidsdag nodigt ons uit om terug te kijken, maar ook vooruit te kijken. Vrijheid is nooit vanzelfsprekend. Het is iets dat is bevochten. Het herinnert ons eraan dat we onze geschiedenis verdienen te kennen, te delen, erop trots te zijn. Dat was een stuk van de redactie van HLM. Natasha Gurbin en Arti Shunarain. India bestaat dus dit jaar 79 jaar, volgend jaar 2027 bestaat.

dan gaan we naar het volgende stuk. Even kijken hoe dit stuk... Ja, ik dacht dat ik het nog niet heb gelezen. Surinaamse Volleybalbond doet aangifte tegen 3 voormalige bestuursleden. De Surinaamse Volleybalbond, de SIFOWO, heeft aangifte gedaan tegen voormalig voorzitter L. Blokland, voormalig secretaris A. Manhoef en voormalig Panamese D. Bidel. Aanleiding zijn bevindingen bij onderzoek naar de administratie en financiële aangelegenheden van de bond. Het huidige bestuur laat de verdere beoordeling over aan de bevoegde autoriteiten. SIFOWO benadrukt dat het om een formele aangifte gaat en dat onderzoek moet uitwijzen of strafbare feiten zijn gepleegd. Binnenkort volgt een persconferentie. Tot zover een bericht van Dagblad Suriname over SIFOWO.

analyse en constitutionele botsing om onderhandse amendementen. De discussie over de voorgenomen hervorming van de rechterlijke macht heeft een opmerkelijke fase bereikt. Het Hof van Justitie en het Openbaar Ministerie hebben in ongekend scherpe bewoordingen gewaarschuwd voor amendementen die op het moment van hun interventie formeel nog niet waren ingediend bij de Nationale Assemblée, de DNA. Maatschappelijke organisaties, advocaten en het bedrijfsleven hebben zich vervolgens achter de zorgen geschaard. Daarmee dreigt een institutionele botsing te ontstaan over voorstellen waarover het parlement formeel nog niet eens beschikt. De vraag is niet of Hof en OM hun zorgen mogen uiten, die ruimte moeten zij hebben. De wezenlijke vraag is waar noodzakelijke bescherming van de rechtelijke onafhankelijkheid eindigt en beïnvloeding van het wetgevingsproces begint. Dat onderscheid is belangrijk, juist omdat het om de rechtsstaat gaat. De voorgenomen wijzigingen van onder meer de grondwet, de wet rechtspositie rechtelijke macht en het reglement op de inrichting en samenstelling van de rechterlijke macht hebben rechtstreeks te maken met de organisatie van de rechtspraak en het OM. Het ligt daarom voor de hand dat Hof en OM nauwlettend volgen wat politiek en parlement met deze wetgeving willen. Daar is op zichzelf niks vreemds aan. Integendeel, bij zulke ingrijpende hervormingen is het verstandig dat deskundigen erg streeks betrokken instituties worden gehoord. Maar wat zich nu heeft afgespeeld gaat verder dan een technisch advies of een informele consultatie. In DNA is inmiddels vastgesteld dat de amendementen waarover de commoties ontstaan niet formeel bij het college zijn ingediend. Assembleevoorzitter Ashwinadin heeft dat afgelopen vrijdag in de openbare vergadering bevestigd. Ook Ebi Jones, een van de initiatiefnemers, verklaarde dat geen dergelijke amendementen waren ingediend. Rabin Parmisser, voorzitter van de commissie van rapporteurs die de wetsvoorstellen behandelt, zei eveneens dat zijn commissie de stukken niet formeel had ontvangen. Dat betekent niet dat er geen teksten bestaan. Er zijn conceptamendementen opgesteld. Dat gebeurt vaker voor het amendement formeel wordt ingediend. Teksten worden voorbereid, besproken, gewijzigd en soms opnieuw gewijzigd voordat de initiatiefnemers besluiten welke versie uiteindelijk bij het parlement wordt aangeboden. Staat nieuws verneemt dat de betreffende voorstellen binnen een coalitieverband zijn besproken. Maar bespreken binnen een politieke coalitie is iets anders dan indiening bij het parlement. En juist dat onderscheid lijkt in het ontstaande discussie vrijwel verloren te zijn gegaan. Met grote verontwaardiging en bezorgdheid moeten wij echter constateren dat de opeenvolgende wijzigingen in de voorstellen uitmonden in de meest recente amendementen niet zullen leiden tot een versterking van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, maar juist tot een verdere aantasting daarvan. Met name de laatste wijzigingsvoorstellen roepen een grotere zorgen op dan de eerdere voorstellen. Deze laatste amendementsvoorstellen, gedateerd 3 augustus 2026, zijn ongetekend en onderhand verzonden, maar na de president van het Hof hebben wij daarvan kennis genomen. Opmerkelijk is dat het Hof zelf in zijn brief duidelijk maakt dat het de status van de stukken kende. Het schrijft dat de laatste amendementsvoorstellen gedateerd 3 augustus 2026 ongetekend waren en onderhand naar de president van het Hof waren verzonden. Ook het OM geeft aan dat de laatste amendementen niet formeel aan het instituut ter hand waren gesteld, maar stelt dat de amendementen zijn ingediend bij DNA. Dit is echter onjuist. Hof en OM beschikken over stukken die zich nog buiten de formele parlementaire behandeling bevonden. Dat maakt hun inhoudelijke bezorgdheid niet minder relevant, maar dat maakt de vorm waarin vervolgens is gereageerd des te relevanter. Tegenover de informele status van de stukken staat een uiterst formele reactie. Hof en OM hebben hun bezwaren schriftelijk aan de voorzitter van DNA kenbaar gemaakt. De kwestie kreeg nog meer gewicht doordat de brieven via deurwaarders Explo aan de assembleevoorzitter werden betekend. Uit het Explo blijkt dat Hof en OM daarbij als recuranten optraden. Dat is geen vrijblijvende manier om een mening kenbaar te maken. Daarmee ontstaat een opmerkelijke situatie. Niet formeel ingediende voorstellen krijgen een uiterst formeel institutioneel antwoord. Daarover mag de vraag worden gesteld waarom voor deze route is gekozen. Wanneer het Hof kennis krijgt van een onderhands concept dat ernstige constitutionele bezwaren oproept, kan de contact zoeken met de
initiatiefnemers, regering of assembleevoorts. Het kan wijzen op mogelijke gevolgen, juridisch advies verstrekken of vragen om formeel te worden gehoord, zodat de voorstellen worden ingediend. Dat is iets anders dan de situatie die nu is ontstaan, waarin reeds voor formele indiening zware constitutionele waarschuwing richting het parlement zijn uitgegaan. Ook de bewoordingen zijn niet gering. Het OM stelt dat de voorgestelde amendementen afbreuk doen aan de onafhankelijkheid, het rechtvaardigheid en het gezag van de rechterlijke macht. Het waarschuwt voor de destabilisering van de rechtsstaat en disqualificeren van de rechterlijke macht. Wij spreken de verwachting uit dat geen wetgeving tot stand zal worden gebracht die direct of indirect een destabilisatie teweeg brengt voor de rechterlijke macht en rechtsstaat Suriname. Hoogachtend ondertekend door de leden van het Openbaar Ministerie, meester G. Paragzin, meester Aninjamat, meester C. Bruining, meester M. Winter, meester M. Daning, meester R. Jinku, meester Splicht, meester Panka, meester Chotku, meester Panchu, meester Chotku, meester S. Harip, meester D. Bagwandin, meester Silgubin, meester N. Gampat, meester S. Mahadeu, meester S. Maiko, meester R. Gravenbeek, meester R. Kundan, meester Van Dijk, meester S. Ramdalal, meester R. Mohamed Amin, meester R. Sitaram, meester R. Nunes, meester S. Ragu, meester M. Pop, meester P. Roep, meester R. Rampersad. Het gaat eveneens ver. Het Hof gaat eveneens ver. De rechters waarschuwen voor ernstige constitutionele en institutionele consequenties. En stellen dat zij zich, wanneer de voorstellen in de huidige vorm worden doorgezet, zullen beraden op de constitutionele, organisatorische en juridische consequenties en op maatregelen die zij noodzakelijk achten ter bescherming van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Het Hof heeft het volste recht om voor zijn onafhankelijkheid op te komen. Wanneer zulke zware woorden door een van de staatsmachten wordt gebruikt, moet duidelijk zijn waartegen ze zijn gericht. Op het moment dat deze waarschuwingen werden gegeven, lag de betreffende tekst nog niet formeel voor het parlement. De initiatiefnemers konden hem nog wijzigen, onderdelen schrappen of uiteindelijk besluiten bepaalde voorstellen helemaal niet in te dienen. De waarschuwing liep daarmee vooruit op de formele parlementaire besluitvorming. Tot zover een bericht uit Staatsnieuws.

precies er niet. Nee, dan houdt het op. Maar dan ga ik tot een uitsmijtertje. Ik hoop dat ik hem kan vinden. Ja. Hier is hij. En dat gaat over een Nederlandse geschiedenis. Koningsgeschiedenis. Koning Willem III had een dubieuze reputatie. En verwierf de bijnaam Koning Gorilla. Ja. Koning Willem III. De vader van koningin Emma. Koningin Emma was de moeder van koningin Wilhelmina. Koningin Wilhelmina was de moeder van koningin Juliana. Koningin Juliana was de moeder van koningin Beatrix. En koningin Beatrix is de moeder van koning Willem-Alexander van vandaag. En zijn overgrootvader had de bijnaam van koning Gorilla. U kunt het volgen op de televisie, maar de serie komt laat. De stand van Nederland, Oranje Nassau. Zo heet de serie. Ik vind het een prachtige serie. Maar ik kijk het meestal na 12, kan ik het pas op Nederland 1 bekijken. Ik weet niet of het eerder komt, maar ik volg het na 12. En gisteren hoorde ik, ik schrok ervan, dat koning Willem III een dubieuze reputatie had. En daarom verwierf hij de bijnaam koning Gorilla. Dus de overgrootvader van koning Willem-Alexander, van de huidige koning Willem-Alexander, had de bijnaam koning Gorilla. En er komt nog een onthulling. Koningin Wilhelmina had een vreselijk aanvallende karakter. Maar dat komt, zegt men, doordat ze prep gebruikte. Ze gebruikte drugs. En door het gebruik van drugs had ze zo'n agressieve houding soms. Nou, dat zijn geschiedenisweetjes uit onze geschiedenis van koninklijke familie. Tot zover mijn nieuwsoverzicht vandaag, woensdag 19 augustus. Ik heb technisch assistent gehad van Rajin. Rajin, bedankt. Ik wil zeggen, geniet van de dag. Het ziet er niet zonnig uit, maar het lijkt er wel warm buiten. Brasa, dende, omit moende.

ahong Hindustani Radio. Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: Pepperkaas Go Cool op 00597875739. In Nederland 06 574 188 73. Amalia Auto Verhuurbedrijf in Suriname.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: In Kazachstan vinden parlementsverkiezingen plaats. Verwacht wordt dat de partij van de autoritaire president Tokayev een meerderheid behaalt, waardoor hij zijn greep op het land verder kan verstevigen. Hij liet eerder al de grondwet aanpassen om langer aan te kunnen blijven. Stichting True Colors Nunspeet luidt de noodklok over verharding en doodsbedreigingen aan het adres van LHBTI+ inwoners in Oldebroek. Voorzitter Kevin Kromhout roept de gemeente op om diefstal en vernieling van regenboogvlaggen en de bedreigingen uitdrukkelijk te veroordelen. Het college bespreekt de situatie binnenkort en komt daarna met een inhoudelijke reactie. Dat meldt Omroep Gelderland. Amsterdam wil minder toeristen. De Amsterdamse coalitie verhoogt de toeristenbelasting stapsgewijs van 12,5% naar 20% in 2031. Gecombineerd met de btw-stijging op hotelovernachtingen stijgt de totale belasting naar 41%. Amsterdam heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. En de hekken van circuit Zandvoort zijn vanochtend geopend voor voorlopig de laatste Dutch Grand Prix. Voor de start van de Formule 1 race zingt Davina Michel het Wilhelmus. Max Verstappen begint de race om 3:00 vanaf de vierde startrij. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog, maar ten noorden ervan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen. Op de meeste plekken wordt het droog en komt de zon erbij. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon oplopen tot 22 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

maatregelen tegen Iran zal aankondigen. Volgens hem gaat het om stappen die het land economisch nog verder te isoleren. Mensen te trum. Abbe bezigheid Iran kibare mee. Hamari janta en wij lijden eronder. Om de dure benzine, de dure brandstof te gaan betalen, mensen. Abbe de ko Suriname mee. Arman sundermange he. Loonsverhoging. Alle regeringse Suriname onderhandel kregen. Loonsverhoging kibare mee. Go vakbeweging hega. Rafaksuur. Arman Sunder John Hega woordvoerder era factuur ze mange he loonsverhoging van 25% lanti ze. Maar lanti bole he bole ham toke 25 na de maar 10% ambtenare salase structuur met 10% aan te passen. O bole hega vakbeweken bole he bole hega. Zo werd voorgesteld om de belastingvrije grens te verhogen naar 9.000 naar 15.000. Want heb je toch een nieuw jaar te toch een belasting verhogen, dan wil je ook een grens verhogen week 15.000. Volgens Sunder is dit voorstel op dit moment niet aan de orde bij de regering. Dat werd hen tijdens de vergadering afgelopen week meegedeeld. Bole Oehamlo Abenakar Sakila. Bole er is geen sprake van de verhoging. Ja, hoi, bhaiya. Ta haan to dal lage ki kursua chari. Maar ab dekho regering bole hem toke 10% debe. Lanti ke kam kartan ki verhoging. Aur hi mange hai 25%. Beste luisteraars, to ye baat hai. Sunder ke ab dekho bhaiya, Colombia mein aardbeving bhail hai. आप लोग को तो इकर बारे में हम बताई है कितना लोग वहां पे मरल है 280 मेंशन है बद लीफ दार मेंस और बतावे हैगा अन आरबीफिंग वा 7.4 कोस्ट 280 मेंशन है लीफन बेना 27 घर गिर गए है verwoest hoe je heen, zahar kane, barka barka rasta, sub tutke saka hoe je heen, jaisje go rastak namra Gali en Pereira, bole miljarden schade de swame bhaiya, Colombia ke minister joon heen, bole heen, bahur kritiek paise, biete hoe hafta mein, aur bole hega, Caraibi se strand joon raha under election, bole hega, we can build and verskeen waarop te zien is dat hij op de Caribische strand aan het relaxen was. En bole ook erop per kritiek. En bole dis me hier ham loke itra admi maral he. Sab ghar bhi gir ge he. Aur joon hai minister hai joon ghar ke baare mein jahe is festen ke. Jika naam hai Jim Andres Beltran. O jai ke strand pe relax kare he. Ekar baare mein opposisi, links opposisi. Ego moosi van wantrouwen. Regering mein indien kris he. Kritiek moment besloot vakantie te vieren. Bole etra kritiek abole minister van Volksgezondheid ke huisvesting ke bole gele vakantie vieren kare. Bole bericht op X schreef de minister dat hij niet op vakantie was. Ik wil een paar uur doorbrengen met mevrouw en kinderen die ik al enkele dagen niet had gezien. Bole Cairo chuigra van oude ladgen ke bole na de kere. Bole ohik mare bole hem. Bole usab ke dekhat maarte. Sakira hi so maar ke financiële steun toegezegd voor wederopbouw schoolien en waarschijnlijk bij hem. Amerika filantroop Howard Buffalt het zwaar getroffen departement Kokomeba ja Afro-Colombiaanse oorspronkelijke gemeenschap woorden Colombia met hun kaprilon hoar ook er gemeenschap mee 2800 school beschadigd bij hem. Zo komen mensen op het eigen heen. Schoolien zijn ze verbouwd. Ik heb er mee. Sakira aan de journalisten wat jij zei. Je maar 1 miljoen dollar of 865.000 euro toegezegd. Colombiaanse zangeres ego he. Bole otra paisa toke hem debe. Colombiaanse zangeres zei dat ik 1 miljoen dollar was toegezegd voor de wederopbouw.

0: तो दोस्तों इसी सॉन्ग से आज के समाचार को हम और समाप्त करते हैं। एक लास्ट ब्रेक थे दोस्तों, फीरन देर तक बूतस हो गया है, फीरन देर तक बूतस मिलल है फ्राख्त वाहन के अप्स को तू कंट्रोलर करे ओ टूरिंग कार्ड के नीलांग के बांचित हुए है रेक्स वांस स्थान सोमार के फीरन देर तक को बोटू लिखे से फ्राख्त वाहन के और टूरिंग कार्ड के जो मेर वेड ब्रुख पे चलाए रहा। Het was de eerste dag dat motoragenten van de politie controleerden op het verbod op zwaar verkeer te handhaven. Ubrukipa zei, nam mag je zwaar verkeer jijke. Or isab chalai raha motoragenten, sab ke pakli se bhaiya. Bole hega touring cars over de verzwakte brug reden. Als de chauffeur werd betrapt, leiden agenten en het voertuig van de weg af naar inspecteur van Rijkswaters. Staat. Dit schreven met een boete van 500 euro. Ja, hoe direct ligt die? Toh, hamare dosto, yahan tak tha hamara dis aur vidis kism chal jun aap lun zuna hai yahi aasha umeed se ki aapko hamara samachar jarur acha laga hoga Johnny number 1 hai hamara naam aap sabko hamara ram ram namaskar pyar bhari adab aur adab salam namaste हर काम के लिए हर अफर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07536322447 मेर इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ke zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: In Kazachstan vinden parlementsverkiezingen plaats. Verwacht wordt dat de partij van de autoritaire president Tokayev een meerderheid behaalt, waardoor hij zijn greep op het land verder kan verstevigen. Hij liet eerder al de grondwet aanpassen om langer aan te kunnen blijven. Stichting True Colors Nunspeet luidt de noodklok over verharding en doodsbedreigingen aan het adres van LHBTI+ inwoners in Oldebroek. Voorzitter Kevin Kromhout roept de gemeente op om diefstal en vernieling van regenboogvlaggen en de bedreigingen uitdrukkelijk te veroordelen. Het college bespreekt de situatie binnenkort en komt daarna met een inhoudelijke reactie. Dat meldt Omroep Gelderland. Amsterdam wil minder toeristen. De Amsterdamse coalitie verhoogt de toeristenbelasting stapsgewijs van 12,5% naar 20% in 2031. Gecombineerd met de btw-stijging op hotelovernachtingen stijgt de totale belasting naar 41%. Amsterdam heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. En de hekken van circuit Zandvoort zijn vanochtend geopend voor voorlopig de laatste Dutch Grand Prix. Voor de start van de Formule 1 race zingt Davina Michel het Wilhelmus. Max Verstappen begint de race om 3:00 vanaf de vierde startrij. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Maar ten noorden ervan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen. De meeste plekken worden droog en komt de zon erbij. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon oplopen tot 22 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
0: Aur naya naya geet ke maza bhi kuch aur hai. Tum hi ho aashik tu. Tum hi ho aashik tu. Aao suna jaye.

0: अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल कर माई थी मुकेश का गाया हुआ ये सॉन्ग है।
1: The best of Bollywood hits from toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
0: Autoverhuurbedrijf in Suriname, Amalia Autoverhuurbedrijf, Magentaweg 259 per agar aapko Suriname jana hai, gaadi huur karna hai to aapko jana padega, Magentaweg 259 bij Autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597-8757-939. Contact in Nederland 06-57-418873. Autoverhuurbedrijf aan.

0: kaaskookkoel op 00 597 875 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia Auto Verhuurbedrijf in Suriname.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: In Kazachstan vinden parlementsverkiezingen plaats. Verwacht wordt dat de partij van de autoritaire president Tokayev een meerderheid behaalt, waardoor hij zijn greep op het land verder kan verstevigen. Hij liet eerder al de grondwet aanpassen om langer aan te kunnen blijven. Stichting True Colors Nunspeet luidt de noodklok over verharding en doodsbedreigingen aan het adres van LHBTI+ inwoners in Oldebroek. Voorzitter Kevin Kromhout roept de gemeente op om diefstal en vernieling van regenboogvlaggen en de bedreigingen uitdrukkelijk te veroordelen. Het college bespreekt de situatie binnenkort en komt daarna met een inhoudelijke reactie. Dat meldt Omroep Gelderland. Amsterdam wil minder toeristen. De Amsterdamse coalitie verhoogt de toeristenbelasting stapsgewijs van 12,5% naar 20% in 2031. Gecombineerd met de btw-stijging op hotelovernachtingen stijgt de totale belasting naar 41%. Amsterdam heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. En de hekken van circuit Zandvoort zijn vanochtend geopend voor voorlopig de laatste Dutch Grand Prix. Voor de start van de Formule 1 race zingt Davina Michel het Wilhelmus. Max Verstappen begint de race om 3:00 vanaf de vierde startrij. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog, maar ten noorden daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen. Op de meeste plekken wordt het droog en komt de zon erbij. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon oplopen tot 22 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: This is the music for us. Summer Festival 2026. Vrijdag 21 augustus. Voor het eerst. Voor jong en oud.

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio. Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
3: In Kazachstan vinden parlementsverkiezingen plaats. Verwacht wordt dat de partij van de autoritaire president Tokayev een meerderheid behaalt, waardoor hij zijn greep op het land verder kan verstevigen. Hij liet eerder al de grondwet aanpassen om langer aan te kunnen blijven. Stichting True Colors Nunspeet luidt de noodklok over verharding en doodsbedreigingen aan het adres van LHBTI+ inwoners in Oldebroek. Voorzitter Kevin Kromhout roept de gemeente op om diefstal en vernieling van regenboogvlaggen en de bedreigingen uitdrukkelijk te veroordelen. Het college bespreekt de situatie binnenkort en komt daarna met een inhoudelijke reactie. Dat meldt Omroep Gelderland. Amsterdam wil minder toeristen. De Amsterdamse coalitie verhoogt de toeristenbelasting stapsgewijs van 12,5% naar 20% in 2031. Gecombineerd met de btw-stijging op hotelovernachtingen stijgt de totale belasting naar 41%. Amsterdam heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. En de hekken van circuit Zandvoort zijn vanochtend geopend voor voorlopig de laatste Dutch Grand Prix. Voor de start van de Formule 1 race zingt Davina Michel het Wilhelmus. Max Verstappen begint de race om 3:00 vanaf de vierde startrij. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog, maar ten noorden ervan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen. Op de meeste plekken wordt het droog en komt de zon erbij. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon oplopen tot 22 graden.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: Har kaam ke liye, har advertensie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. Har ek advertensie, har ek kaam ke liye, aap taar kar sakte hai somwar se lekar shukrawar tak. सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736522747 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-22.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Shanti, goedemiddag dames en heren, op deze mooie woensdag van 19 augustus 2026. Eerst het nieuwsoverzicht voor vandaag. Braganza dreigt de regering met schadeclaim van $86 miljoen om Mennonieten-projecten. De firma Braganza Marketing Group heeft een forse waarschuwing afgegeven aan de Surinaamse regering. Het bedrijf stelt dat de Mennonieten die op 3 van hun projecten werken niet illegaal in Suriname verblijven en dat de werkzaamheden juist plaatsvinden op basis van afspraken die eerder met de overheid zijn gemaakt. Als die afspraken door de regering worden ondermijnd, kan dat volgens het bedrijf grote financiële gevolgen hebben. Deze week is een concept schadeclaim van $86 miljoen voorbereid. Eerder deze maand zei president Simons op een regeringsconferentie geen ruimte te hebben voor Mennonieten die illegaal bos in het Surinaamse binnenland kappen. Overtreders hebben volgens haar inmiddels deurwaarders gesloten ontvangen om de gebieden te verlaten. Volgens de Braganza marketinggroep zijn alle Mennonieten uit Belize en Mexico die bij de projecten betrokken zijn met geldige visa in Suriname. Ook weer spreekt het bedrijf Braganza dat op de 3 terreinen illegale activiteiten plaatsvinden. De onderneming stelt uitsluitend uitvoering te geven aan wat met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is afgesproken. Het bedrijf, Braganza Marketing Group, verwijst daarbij naar 3 overeenkomsten voor percelen langs de weg naar West-Suriname met een gezamenlijke oppervlakte van 34.185 hectare. Die overeenkomsten zouden met het ministerie van LVV zijn gesloten en volgens Braganza ook de instemming hebben gehad van de president en de landbouwcommissie van de Nationale Assemblee. Voor de projecten wordt een bruto jaaromzet van ongeveer $78,8 miljoen geraamd. Braganza zegt verbaasd te zijn over de huidige discussie, omdat het na het sluiten van de overeenkomsten juist bij de regering zou hebben aangedaan op duidelijke communicatie richting de samenleving. Volgens het bedrijf Braganza bleef die communicatie uit, waardoor nu volgens de onderneming onjuiste berichten circuleren. Braganza benadrukt tevens dat milieueffectenrapportage nog wordt uitgevoerd en bij de Nationale Milieuautoriteit is aangeboden. Ook zou geen enkele Mennoniet binnen het project een deurwaardesexploit hebben ontvangen of officieel zijn aangezegd te vertrekken. De onderneming stelt verder dat omliggende gemeenschappen direct bij de projecten worden betrokken. Met zowel Witagrong als Apura zouden samenwerkingsovereenkomsten zijn gesloten. Bewoners uit deze gebieden krijgen volgens het plan voorrang bij werkgelegenheid, waaronder taxivervoer, groottransport en werkzaamheden op het land. Daarnaast wordt in totaal $600.000 gestort in gemeenschapskassen voor lokale ontwikkelingsprojecten. Braganza maakt zich tegelijk zorgen over de manier waarop de discussie over de Mennonieten wordt gevoerd. Volgens het bedrijf moet ieder individu op basis van feiten en wetgeving worden beoordeeld en mag een hele gemeenschap niet verantwoordelijk worden gehouden op grond van afkomst, nationaliteit, cultuur of religie. De onderneming roept daarom op tot een debat zonder generalisaties, vijandigheid of discriminatie. De onderneming zegt open te blijven staan voor overleg met de regering, maar maakt tegelijkertijd duidelijk dat gemaakte afspraken volgens haar niet zonder gevolgen kunnen worden genegeerd. Daarmee lijkt het conflict rond de Mennonietenprojecten een nieuwe fase te zijn ingegaan, waarbij naast de politieke en maatschappelijke discussie nu ook een mogelijke miljoenenbeen boven de markt hangt. Kijk hoe het bericht verder gaat. Tot zover een bericht uit waterkant.net. Een miljoenenclaim, $86 miljoen, hangt Suriname boven het hoofd. Want Braganza beweert dat met de regering afspraken zijn gemaakt dat ze legaal de Mennonieten hebben gehaald. Geen enkel Mennoniet is daar illegaal. Met geldige papieren zijn ze daar. En hier komt de regering onder leiding van de voorzitter van de partij. De opvolger van de tot 20 jaar veroordeelde en inmiddels op de vlucht overleden crimineel Detelane Boutsen. Even liegen als Boutsen deed. Mevrouw Simons, die liegt hetzelfde als aan die beste kindje, maar nog nog kindje. Mevrouw Simons, not nog genki. Je blijft liegen. Zeker, ik vermoed wat er gebeurd is. De notitie onder Tafra. Simons, notitie onder Tafra. En Master, notitie onder Tafra. Dus we gaan ze nu alle leugens voorspellen en voorlezen. Ik hoop dat Braganza hun flink kan pakken met die schade. Ik vind het jammer voor Suriname, maar ik, Romeo Hoos, hoop dat Braganza hun flink kan pakken als ze zo doorgaan met het schadeclaim van 86 miljoen US dollars. Simons, dan rustig. You don't need money onder tafel. You must not need money onder tafel. En dat brengt de problemen. Tot zover een bericht uit waterkant.net, voorzien van mijn commentaar.

SLM vlucht naar Suriname, keert kort na vertrek terug naar Schiphol vanwege technisch probleem. Een SLM vlucht van Amsterdam naar Suriname is vanmorgen, dus vandaag, kort na vertrek teruggekeerd naar luchthaven Schiphol vanwege een technisch probleem. Een passagier die zich aan boord van het vliegtuig bevindt, meldt aan waterkant.net dat het vliegtuig rond 5:55 van Schiphol vertrok. Ongeveer een half uur later besloot de bemanning terug te keren naar luchthaven Schiphol. Het toestel, een Boeing 787-8 Dreamliner van Air Europa, is inmiddels veilig geland. Op het moment van schrijven wachten de passagiers nog in het vliegtuig. Volgens de inzittenden is nog geen nadere uitleg gegeven over de aard van het technische probleem. Het is vooralsnog niet bekend waardoor de vlucht moest worden afgebroken en wanneer de reis naar Suriname zal worden hervat. De luchtvaartmaatschappij heeft zich vooralsnog niet over het gebeuren uitgelaten. En een laatste update, de passagier meldt aan de redactie van waterkant.net dat er sprake is van barst in een van de ramen van de piloot. De passagiers zijn uit het vliegtuig en hebben een consumptiefouché gekregen. Tot zover een bericht van waterkant.net over het kist, het vliegtuig van de SLM die vanochtend 11 uur vanuit hier Schiphol moest vertrekken naar Suriname, is vertrokken, maar moest na een uur terugkeren naar Schiphol. Tot zover dit bericht.

brandweerfunctionaris verdacht van verduistering van 100.000 SRD. Een burgerpersoneelslid van het Korps Brandweer Suriname, KBS, wordt ervan verdacht een bedrag van 100.000 SRD, dat bestemd was voor het KBS, het Korps Brandweer Suriname, te hebben verduisterd. Tegen hem is aangifte gedaan ter zake oplichting en verduistering. Vernomen wordt het op dinsdag 18 augustus, gisteren dus, de aangifte tegen de KBS-lid is gedaan. Hij was binnen het KBS werkzaam als sectiechef kredietbewaking. Daarnaast verrichtte hij werkzaamheden als kassier. In die functies hield hij zich onder meer bezig met de financiële middelen van het korps en ontving hij gelden die door de overheid voor het KBS, Korps Brandweer Suriname, beschikbaar werden gesteld. Volgens de aangever wordt maandelijks een bedrag beschikbaar gesteld voor de verschillende korpsen. Van een bedrag van 500.000 SRD zou de verdachte samen met de medewerker van het Korps Politie Suriname, KPS en KBS, Korps Brandweer Suriname, een deel hebben opgehaald. Het geld werd vervolgens naar de directeur operationele diensten, DOD, gebracht, waarna het bedrag over de verschillende korpsen werd verdeeld. Het KBS, Korps Brandweer Suriname, zou daarbij 100.000 SRD hebben ontvangen. De verdachte zou dit bedrag vervolgens namens het KBS, Korps Brandweer Suriname, in ontvangst hebben genomen en het geld aan de commandant van de brandweer hebben afgestaan. In juli ontstond echter onduidelijkheid over de financiële middelen. De verdachte zou hebben aangegeven dat hij die maand geen geld van DOD had ontvangen. Volgens zijn verklaring was er geen geld beschikbaar. Dienst en DOD is dienst, even kijken, dienst, directeur operationele diensten. Dus de man van de financiële diensten zegt dat ze in juli geen geld zou hebben ontvangen van de DOD, directeur operationele diensten. Toen het KBS, Korps Brandweer Suriname, financiële middelen nodig had voor de aanschaf van voeding voor medewerkers die gedurende 2 weken werkzaamheden verrichten op de vuilstortplaats Ornamibo, werd navraag gedaan over het beschikbare geld. De commandant van de brandweer nam daarop contact op met de DOD, directeur operationele diensten. Tot zijn verbazing zou vanuit DOD zijn medegedeeld dat er wel degelijk geld aan de verdachte was verstrekt ten behoeve van het KBS, Korps Brandweer Suriname. Hierdoor ontstond het vermoeden dat er iets niet klopte. Pogingen om de verdachte telefonisch te bereiken zouden geen duidelijkheid hebben opgeleverd. Vernomen wordt dat de verdachte sinds maandag 3 augustus niet meer op het werk verscheen. Op vrijdag 14 augustus ontving de commandant vervolgens een door de verdachte ondertekende brief. Daarin zou hebben aangegeven dat hij het geld had verduisterd. Na afstemming met het Surinaams Openbaar Ministerie wordt de verdachte in verzekering gesteld. Oh my god, het is wel erg. Tot zover een bericht

boten vanuit de lucht gecontroleerd op mogelijke illegale visserij voor Surinaamse kust. Vissersvaartuigen voor de kust van Suriname zijn onlangs vanuit de lucht in kaart gebracht tijdens een bijzondere 4 uur durende controle. Daarbij werd niet alleen gekeken waar de boten zich bevonden en welke visactiviteiten werden uitgevoerd, maar konden de waarnemingen ook worden vergeleken met beschikbare registratie- en vergunningsgegevens. Zo kunnen vaartuigen die nader onderzoek vereisen sneller in beeld komen. De vlucht werd op 4 augustus uitgevoerd door vertegenwoordigers van WWF Guyana's, WWF France in Frans-Guyana, de Visserijdienst van Suriname en de Surinaamse Kustwacht. De operatie maakte deel uit van het project Guyana's Regional Action for a Thriving Ocean, kortweg Great Ocean. Dat blijkt uit een gezamenlijk persbericht van de betrokken organisaties. Tot zover een bericht. Nee, dat bericht gaat door. Tijdens de vlucht werd een groot deel van de Surinaamse kustzone bestreken. Het vliegtuig vertrok vanuit Paramaribo, vloog over de mond van de Suriname rivier richting de grens met Frans-Guyana en ging vervolgens westwaarts tot aan de grens met Guyana. Daarmee werd de kustvisserijzone van Suriname vanuit de lucht bekeken. Vanuit het vliegtuig werden vissersboten waargenomen, hun locaties globaal vastgelegd en werd gekeken naar de soort visserijactiviteiten die op dat moment plaatsvonden. De verzamelde gegevens worden gekoppeld aan reeds beschikbare visserijinformatie om een beter beeld te krijgen van de omvang en verspreiding van de visserijactiviteiten die tijdens de vlucht zijn gezien. Een belangrijk onderdeel van de operatie is de mogelijke aanpak van illegale, niet gerapporteerde en ongereguleerde visserij, ook bekend als IUU-visserij. Door vanuit de lucht waargenomen vaartuigen naast registratie en vergunningsinformatie te leggen, kunnen de bevoegde autoriteiten boten identificeren waarvoor aanvullende controle nodig is. De organisaties benadrukken wel dat het om een onderzoek van slechts 1 dag ging en dat de resultaten daarom niet mogen worden gezien als een volledig beeld van alle visserijactiviteiten in de Surinaamse wateren. Het Great Ocean project richt zich daarnaast op de bescherming van de marine biodiversiteit langs het continentaal plat van de Guyana's. Omdat visserij en ecosystemen niet stoppen bij landsgrenzen, wordt samenwerking tussen Suriname en Frans-Guyana gestimuleerd bij duurzaam visserijbeheer en de bestrijding van illegale visserij. De luchtcontrole moet daarbij bijdragen aan betere monitoring en aan beleid dat sterker op concrete waarnemingen en gegevens wordt gebaseerd. En dat bericht gaat tot zover een bericht uit waterkant.net.

Een vrouw die bewusteloos werd aangetroffen in haar woning is later overleden in het ziekenhuis. Een 30-jarige vrouw is dinsdagmiddag gisteren dus bewusteloos aangetroffen in een woning aan de Weltevredenweg in Suriname. Ze werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht waar zij later overleed. Na de melding gingen de politie- en ambulancediensten ter plaatse. In de woning troffen zij de vrouw AP in niet aanspreekbare toestand aan. Ze werd vervolgens voor medische behandeling overgebracht naar het academisch ziekenhuis Paramaribo. Een behandelend arts stelde later vast dat de vrouw als gevolg van intoxicatie was overleden. Uit de medische informatie kwam naar voren dat zij rattengif zou hebben ingenomen. Onder welke omstandigheden dit is gebeurd en wat de aanleiding daarvoor zou zijn geweest, is vooralsnog niet bekend. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek. Onze medeleven gaan uit naar de nabestaanden van deze mevrouw. Tot zover een bericht uit Suriname, uit Waterkant net.

Nederlandse militairen in Suriname voor operatie Grand Mati. Een groep Nederlandse militairen is in Suriname voor operatie Grand Mati. Deze vindt van 19, dus vandaag, tot en met 29 augustus plaats in Mungo en Albina. Tijdens deze periode verlenen het Surinaamse leger en de Nederlandse Defensie gezamenlijk gratis basisgezondheidszorg en geven zij voorlichting aan de lokale bevolking. Plaatsvervangend ambassadeur Michiel Pierkens ontving de groep militairen bij aankomst in Suriname. Een deel van de militairen blijft na afloop van de operatie in het land. Ze zullen tot en met 8 oktober geneeskundige ondersteuning bieden op spoedeisende hulp van het Mungra Medisch Centrum in Ikeri en op de polykliniek van Medisch Zending in Boonsweg. Met de inzet van de Nederlandse militairen beschikt Suriname tijdelijk over extra zorgpersoneel. Tegelijkertijd doen de militairen ervaring op in een andere zorgomgeving, waarmee beide landen profiteren van de samenwerking. Tot zover een bericht.

Vier lichamen zijn al langer dan 6 weken in een ATP-mortuarium. Nabestaanden worden dringend gezocht. En het bericht luidt als volgt. In het mortuarium van het academisch ziekenhuis Paramaribo AZP liggen 4 lichamen die al langer dan 6 weken niet zijn opgehaald. Bij 3 van de overledenen is zelfs nog altijd niet bekend om wie het gaat. Familieleden en andere verwanten worden dringend opgeroepen zich te melden. Het gaat onder meer om Nicolas Francisco Normia, Hormia, een man van Cubaanse afkomst die op 11 december 1964 werd geboren. Hij overleed in het AZP en zijn lichaam werd op 15 februari 2026 in het mortuarium opgenomen. De overige 3 overlevenden staan geregistreerd als lijk X omdat hun identiteit niet bekend is. Een man van Braziliaanse afkomst werd dood aangetroffen langs de Martin Luther Kingweg. Zijn lichaam kwam op 13 april binnen bij het mortuarium. Een dag later op 14 april werd een nog onbekende man van Creoolse afkomst opgenomen nadat zijn lichaam langs de Komwijnen rivier was aangespoeld. Ook zijn geboortedatum is niet bekend. Het 4e geval betreft een onbekende man van Javaanse afkomst. Hij werd dood aangetroffen in een pand aan de Kompersstraat nummer 2. Zijn lichaam werd op 21 april naar het mortuarium overgebracht. Volgens de oproep van de forensische opsporing van het Korps Politie Suriname krijgen familieleden of verwanten 2 weken tijd om contact op te nemen. Zij kunnen zich melden via telefoonnummer 404022 of rechtstreeks contact opnemen met het mortuarium van het AZP. De oproep houdt verband met het afstaan van de lichamen voor begrafenis of crematie wanneer ze geen nabestaanden melden. Daarmee dreigen vooral de 3 nog altijd onbekende mannen te worden begraven of gecremeerd zonder dat de familie is achterhaald. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

Parmesser wil aanpak illegale vreemdelingen van diefstal en prostitutie nemen de overhand in diverse wijken. NDP-fractieleider Rabin Parmesser maakt zich zorgen over de aanwezigheid van duizenden buitenlanders zonder geldige verblijf of arbeidsvergunning in Suriname. Hij vraagt de regering gezien de gevallen van diefstal, prostitutie en slordig rijgedrag op e-bikes om duidelijkheid over het toelatingsbeleid en de controle op personen die het land binnenkomen. Diefstallen, prostitutie, kortom onveiligheid nemen de overhand in diverse wijken van het land. Zelfs in het verkeer is het oppassend geblazen met al die buitenlanders op die elektrische fietsen. Zeker in Paramaribo Noord, veel buitenlanders zonder verblijf en arbeidsvergunning vertoeven vrolijk in het land. Wat is het toelatingsbeleid? We moeten toeristen niet hinderen, maar een laissez-faire beleid moet het ook niet zijn. Wordt het bijgehouden wie allemaal het land binnenkomen en waarvoor komen ze het land binnen? Zei Parmesser dinsdag in de Nationale Assemblee. De politicus wenste van de regering te weten hoe het staat met de handhaving en hoe het komt dat duizenden illegale vreemdelingen normaal in het land verblijven. Van de Vreemdelingendienst wenst hij relevante statistieken van de afgelopen 3 jaren en een beleid om deze wantoestanden tot verleden te laten behoren. Vele duizenden moeten vanaf nu van allen die het land binnenkomen een gezondheidsverzekering eisen voor de duur van hun verblijf in Suriname. Want tijdens hun verblijf moeten wij anders voor de kosten opdraaien. Aldus Parmesser. Tot zover Brug uit de Waterkant. En ik geef Parmesser groot gelijk. Dus maar ik kom, Deno Abinotti. Ze komen daar uit Bonnefoy. De Suku Rokko kan de. De Finroko of de No Finroko. En de No Finroko. Wie onder welke verzekering, onder welke ziektekostenverzekering vallen ze? De Surinaamse belastingbetalers en dat moeten betalen als die mensen ziek worden of doodgaan. Tot zover aan berichtuitwaterkant.net.

daarvoor een ingezonden stuk van de hand van Paul Middelijn in de Vrijheidsrubine van Dagblad Suriname met als titel Simons valt de rechterlijke macht aan. Terwijl wij eerder schreven over een zachte coup, zien wij nu hoe zoiets in een democratie kan beginnen. Niet met tanks op straat, maar met wijzigingen van wetten en instituties waardoor de politieke macht meer invloed kan krijgen op degenen die haar juist moeten begrenzen. Wie probeert het openbaar ministerie en de rechterlijke macht afhankelijk te maken van de politiek, komt van een van de belangrijkste muren tussen politieke macht en onbeperkte macht. Komt dan een van de belangrijkste muren tussen politieke macht en onbeperkte macht. Daar ontstaat het gevaar van de machtsstaat. Daar krijgt autocratie ruimte. Wanneer verandering ertoe leidt dat tegenmacht zwakker wordt en politieke macht sterker, ja, dan weerkink je als systeem voetroe. En niet alleen het systeem, daar verandert de democratie van karakter. In de discussie over de inrichting van de rechterlijke macht en het openbaar ministerie ligt een cruciaal punt op tafel. De positie en ambtstermijn van de procureur-generaal. Nu wordt de ambtstermijn van ten hoogste 7 jaar voorgesteld. Vanuit de rechterlijke macht is minimaal 7 jaar voorgesteld. Dus de politiek stelt ten hoogste 7 jaar uit, terwijl vanuit de rechterlijke macht minimaal 7 jaar wordt voorgesteld. Minimaal 7 jaar legt een ondergrens vast en biedt daarmee bescherming tegen politieke willekeur. Ten hoogste 7 jaar legt slechts een bovengrens vast en kan dus ook voor een aanzienlijke korte termijn worden gekozen. Juist bij een functionaris die onafhankelijk van de politieke macht moet kunnen optreden, is dat van fundamenteel belang. Een procureur-generaal die bij de uitoefening van zijn taak rekening zou moeten houden met de politieke macht die invloed heeft op zijn positie, staat fundamenteel anders dan een functionaris wiens rechtspositie hem daartegen beschermt. Hier begint het gevaar. Macht heeft tegenmacht nodig. Een democratische rechtsstaat functioneert alleen wanneer macht wordt begrensd. De regering bestuurt, het parlement maakt wetten en controleert. De rechterlijke macht spreekt recht. Het Openbaar Ministerie heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor opsporing en vervolging. Wanneer de politiek greep krijgt op degenen die haar moeten controleren, vervolgen of corrigeren, raakt de balans zoek. Dan controleert de slager zijn eigen vlees. Dit is vlie ernstig. Daarom hebben wij het hier niet over een technisch detail, we hebben het over macht. Vanuit de rechtswereld klinkt nadrukkelijk de waarschuwing dat waarborgen rond benoeming, bevordering, schorsing en ontslag binnen de rechterlijke macht niet mogen worden verzwakt. Dit is geen partijpolitiek, dit is nationale politiek. Dit gaat over de vraag hoe in Suriname macht wordt begrensd en of de instituties die daarvoor bestaan sterk genoeg blijven om hun werk te doen. Hervorming van de rechterlijke macht kan nodig zijn, modernisering kan nodig zijn, maar wanneer hervorming onvoldoende waarborgen bevat tegen politieke beïnvloeding, kan zij precies het tegenovergestelde bereiken van wat zij zegt te willen. En zo ontstaat sluipend meer politieke greep op de rechtsstaat. President Simons zegt dat haar regering werkt aan versterking van de rechtsstaat en aan een onafhankelijk, sterk en effectief rechtssysteem. Juist daarom kan zij niet wegkijken wanneer het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht en de advocatuur waarschuwen dat de waarborgen van de onafhankelijkheid onder druk komen te staan. Zij hoeft niet iedere initiatiefwet zelf te hebben geschreven om politieke verantwoordelijkheid te dragen voor wat er onder haar presidentschap met fundamentele staatsinstituten gebeurt. Noem het modernisering, noem het hervorming, noem het versterking. Wanneer het resultaat is dat de politiek meer greep krijgt op de waakhonden die haar juist moeten begrenzen, wordt de democratie niet sterker. Ze wordt zwakker, ze wordt uitgehold. Ze wordt een beetje democratie, maar een beetje democratie bestaat niet. En voor zo'n aantasting van de democratie zijn geen tanks nodig. Het kan gewoon via wetten. Daarom spreken wij over een zachte coup, geen plotselinge machtsovername, maar een geleidelijke verschuiving waarbij politieke macht sterker wordt en tegenmacht steeds minder zelfstandig kan functioneren.
de rechtspraak zo belangrijk? Omdat ook de machtigste politicus uiteindelijk onder het recht moet vallen. In Argentinië werd voormalig president Cristina Fernández de Kirchner wegens de corruptie veroordeeld. Op 10 juni 2025 onderschreef de Argentijnse Hoge Rechtshof haar veroordeling tot 6 jaar gevangenisstraf en levenslange uitsluiting van openbare functie. Ze zit dat straf onder huisarrest uit. Ook Suriname heeft laten zien wat de onafhankelijke rechtsorgaan kan betekenen. Op 20 december 2023 veroordeelde het Hof van Justitie de criminele paarse moordenaar, ex-voorzitter van de NDP, Desirlane Boutsen, definitief tot 20 jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel in de decembermoorden. En precies daarin ligt de betekenis van de rechtsstaat. Ook politieke macht staat onder het recht. Niet wie je bent bepaalt of het recht op jou van toepassing is, maar wat je hebt gedaan. Daarom moeten wij onze rechterlijke macht beschermen. Niet omdat rechters of vervolgingsambtenaren onfeilbaar zijn, niet omdat zij boven kritiek staan, maar omdat een democratie alleen kan functioneren wanneer degenen die onderzoeken, vervolgen en rechtspreken hun werk zonder politieke druk kunnen doen. Wie vandaag toestaat dat de politiek meer greep krijgt op de rechterlijke macht, kan morgen ontdekken waarom de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht zo belangrijk was. Wij hebben genoeg ervaring met geconcentreerde macht. We hoeven die geschiedenis niet opnieuw uit te vinden. Wie de rechterlijke macht aanvalt, valt democratie aan. Knoop dit in oren, Jenny Simons, Geerling of Geerling Simons. Wie de rechterlijke macht aanvalt, valt de democratie aan. Een ingezonden stuk van de hand van Paul Middelijn. Een terecht geschreven stuk. Hij heeft groot gelijk. En dit stuk is verschenen in Dagblad Suriname.

Cadenzi zegt, they no change niks. Hij is groot gelijk. Volgens volgens Arnold Pukuru, meer bekend als de artiest Cadenzi, daagt hij de regering uit om iets te veranderen uit de lijst van beloften die ze tijdens de afgelopen verkiezingscampagne heeft gemaakt. Cadenzi stelt dat dezelfde coalitiepartijen zware kritiek op het beleid van de voormalige VAP-regering hebben geleverd, toen bijvoorbeeld alle subsidies werden afgeschaft en de belasting toegevoegde waarde, BTW, werd ingevoerd. Iets meer dan een jaar regering Simons Rusland verder is geen van deze zaken echter teruggedraaid. Integendeel, hij ziet dat de aanhoudende stijging van de winkelprijzen niet wordt aangepakt. Niet wordt aangepakt. Dan ook een keer niks. Meer dagen regering die ze uit. Niki den kinki wansani. Chan was niet goed toen hij alle subsidies afschafte. Laat deze regering het dan weer terugzetten. Laat men BTW weer intrekken. Dat Mickey den Rigieri dat Chan bang ben pina afvolg. Zij Cadenzi op DTV Express. Dus den ook een keer niks. Mi en daar haar regering die ze uit Mickey den Kenki Wansani. Chan was niet goed toen hij alle subsidies afschafte. Laat deze regering het dan weer terugzetten. Laat men BTW weer intrekken. Dat maak je denk bij Rikeri dat Chang de Pina afvolg. Zij Cadenzi op DTV Express. En Cadenzi heeft groot gelijk. Chang werkte onder het IMF om de zaak financiële huishouding van Suriname te reguleren. Hij moest maatregelen treffen. En ze hadden zoveel kritiek op Chang. Niks was goed. En Cadenzi zegt er niet. Ja, beloof je kokenki. Zijn je kenki. Tot zover. Een bericht uit waterkant.net.

Ja, we leven vandaag op 19 augustus. En vorige week, zaterdag, was 15 augustus. Toen vierde India haar onafhankelijkheidsdag. Op 15 augustus werd India Independence Day. De dag dat in 1947, dat is dus 79 jaar geleden, officiële einde kwam aan bijna 200 jaar Britse overheersing. Het is een dag vol trots, geschiedenis en verbondenheid die ook ver buiten India wordt herdacht. In de 18e eeuw kwam het Britse Rijk via de East India Company naar India. Wat begon als handel in peper, thee en textiel groeide uit tot volledige controle over het land. Belastingen, wetten en zelfs wie er mocht regeren, alles werd door de Britten bepaald. Voor miljoenen Indiërs voelde hun eigen land niet meer als vanzelf. In 1857 brak de Eerste Vrijheidsoorlog uit. Indiase soldaten in het Britse leger kwamen in opstand. Het werd hard neergeslagen, maar was het begin van georganiseerd verzet. Vanaf begin 1900 werd het strijd massaal. Mahatma Gandhi introduceerde geweldloos verzet, Satyagraha. Protestmarsen, boycotts, stakingen en de beroemde South March in 1930. Jawaharlal Nehru en het Indian National Congress voerden politieke druk en onderhandelen met de Britten. Subhas Chandra Bose koos juist voor strijd met het Indian National Army. Boeren, studenten en vrouwen sloten zich massaal aan, ieder op hun eigen manier. In 1942 luidde de Quit India Movement, de Britten moesten gaan. Daarop volgden stakingen, protesten en arrestaties. Na de Tweede Wereldoorlog was Groot-Brittannië uitgeput en onder internationale druk om zijn koloniën vrij te schenken. In 1947 werd Lord Louis Mountbatten benoemd tot laatste Britse gouverneur van India. Hij moest de onafhankelijkheid regelen en de grenzen vaststellen voor India en Pakistan. Onder veel tijdsdruk tekende hij samen met Sir Cyril Radcliffe in slechts 5 weken nieuwe grenzen zonder diepgaand onderzoek naar lokale realiteit. De gevolgen waren verwoestend. Miljoenen mensen moesten plots verhuizen. Gewelddadige conflicten braken uit. Dorpen en families werden gescheiden en honderdduizenden mensen kwamen om. De verdeeldheid bleef als wond achter, ook nadat India en Pakistan officieel vrijkwamen. Op 15 augustus 1947, op middernacht, werd India officieel een vrije natie. Jawaharlal Nehru, de eerste premier, sprak zijn iconische woorden: "At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom." To life and freedom. Dus middernacht, 15 augustus 1947, sprak Jawaharlal Nehru de iconische woorden uit: "At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom." De premier hijst de vlag bij het Rode Fort in Delhi. Hoe wordt onafhankelijkheidsdag gevierd? De premier hijst de vlag bij het Rode Fort in Delhi. Overal wapperen safraan, wit, groene vlaggen. In scholen en dorpen zijn er optochten, dans, muziek en toneelstukken over de vrijheid. Het volkslied Jana Gana Mana klinkt landelijk. De vlagkleuren zijn symbolisch. Safraan voor moed, wit voor vrede, groen voor hoop en het Ashoka wiel voor gerechtigheid en vooruitgang. Ook in Nederland, Suriname en andere landen met de Indiase of Hindoestaanse gemeenschap wordt deze dag herdacht. Voor veel Hindoestanen is het bijzonder. Onze voorouders trokken als contactarbeiders naar Suriname toen India nog geen vrij land was. Hun verhalen, inzet en cultuur maken deel uit van dit grotere verhaal van vrijheid. Independence Day dit jaar. Nee, dat was vorig jaar. Independence Day was van vorig jaar. En de onafhankelijkheidsdag nodigt ons uit om terug te kijken, maar ook vooruit te kijken. Vrijheid is nooit vanzelfsprekend. Het is iets dat is bevochten. Het herinnert ons eraan dat we onze geschiedenis verdienen te kennen, te delen, erop trots te zijn. Dat was een stuk van de redactie van HLM. Natasha Gurbin en Arti Shunarain. India bestaat dus dit jaar 79 jaar. Volgend jaar 2027 bestaat India.

dan gaan we naar het volgende stuk. Even kijken hoe dit stuk... Ja, ik dacht dat ik het nog niet heb gelezen. Surinaamse Volleybalbond doet aangifte tegen 3 voormalige bestuursleden. De Surinaamse Volleybalbond, de SIVOWO, heeft aangifte gedaan tegen voormalig voorzitter L. Blokland, voormalig secretaris A. Manhoef en voormalig Panamese D. Bidel. Aanleiding zijn bevindingen bij onderzoek naar de administratie en financiële aangelegenheden van de bond. Het huidige bestuur laat de verdere beoordeling over aan de bevoegde autoriteiten. SIVOWO benadrukt dat het om een formele aangifte gaat en dat onderzoek moet uitwijzen of strafbare feiten zijn gepleegd. Binnenkort volgt een persconferentie. Tot zover een bericht van Dagblad Suriname over SIVOWO.

analyse en constitutionele botsing om onderhandse amendementen. De discussie over de voorgenomen hervorming van de rechterlijke macht heeft een opmerkelijke fase bereikt. Het Hof van Justitie en het Openbaar Ministerie hebben in ongekend scherpe bewoordingen gewaarschuwd voor amendementen die op het moment van hun interventie formeel nog niet waren ingediend bij de Nationale Assemblee, de DNA. Maatschappelijke organisaties, advocaten en het bedrijfsleven hebben zich vervolgens achter de zorgen geschaard. Daarmee dreigt een institutionele botsing te ontstaan over voorstellen waarover het parlement formeel nog niet eens beschikt. De vraag is niet of Hof en OM hun zorgen mogen uiten, die ruimte moeten zij hebben. De wezenlijke vraag is waar noodzakelijke bescherming van de rechtelijke onafhankelijkheid eindigt en beïnvloeding van het wetgevingsproces begint. Dat onderscheid is belangrijk, juist omdat het om de rechtsstaat gaat. De voorgenomen wijzigingen van onder meer de grondwet, de wet rechtspositie rechtelijke macht en het reglement op de inrichting en samenstelling van de rechtelijke macht hebben rechtstreeks te maken met de organisatie van de rechtspraak en het OM. Het ligt daarom voor de hand dat Hof en OM nauwlettend volgen wat politiek en parlement met deze wetgeving willen. Daar is op zichzelf niks vreemds aan. Integendeel.

heeft dat afgelopen vrijdag in de openbare vergadering bevestigd. Ook Ebi Jones, een van de initiatiefnemers, verklaarde dat geen dergelijke amendementen waren ingediend. Rabin Parmisser, voorzitter van de commissie van rapporteurs die de wetsvoorstellen behandelt, zei eveneens dat zijn commissie de stukken niet formeel had ontvangen. Dat betekent niet dat er geen teksten bestaan. Er zijn conceptamendementen opgesteld. Dat gebeurt vaker voor het amendement formeel wordt ingediend. Teksten worden voorbereid, besproken, gewijzigd en soms opnieuw gewijzigd voordat de initiatiefnemers besluiten welke versie uiteindelijk bij het parlement wordt aangeboden. Staat nieuws verneemt dat de betreffende voorstellen binnen coalitieverband zijn besproken. Maar bespreken binnen een politieke coalitie is iets anders dan indiening bij het parlement. En juist dat onderscheid lijkt in het ontstaande discussie vrijwel verloren te zijn gegaan. Met grote verontwaardiging en bezorgdheid moeten wij echter constateren dat de opeenvolgende wijzigingen in de voorstellen uitmonden in de meest recente amendementen niet zullen leiden tot een versterking van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, maar juist tot een verdere aantasting daarvan. Met name de laatste wijzigingsvoorstellen roepen een grotere zorgen op dan de eerdere voorstellen. Deze laatste amendementsvoorstellen, gedateerd 3 augustus 2026, zijn ongetekend en onderhands verzonden, maar na de president van het Hof hebben wij daarvan kennis genomen. Opmerkelijk is dat het Hof zelf in zijn brief duidelijk maakt dat het de status van de stukken kende. Het schrijft dat de laatste amendementsvoorstellen gedateerd 3 augustus 2026 ongetekend waren en onderhands naar de president van het Hof waren verzonden. Ook het OM geeft aan dat de laatste amendementen niet formeel aan het instituut ter hand waren gesteld, maar stelt dat de amendementen zijn ingediend bij DNA. Dit is echter onjuist. Hof en OM beschikken over stukken die zich nog buiten de formele parlementaire behandeling bevonden. Dat maakt hun inhoudelijke bezorgdheid niet minder relevant, maar dat maakt de vorm waarin vervolgens is gereageerd des te relevanter. Tegenover de informele status van de stukken staat een uiterst formele reactie. Hof en OM hebben hun bezwaren schriftelijk aan de voorzitter van DNA kenbaar gemaakt. De kwestie kreeg nog meer gewicht doordat de brieven via deurwaarders Explode aan de assembleevoorzitter werden betekend. Uit het Explode blijkt dat Hof en OM daarbij als recuranten optraden. Dat is geen vrijblijvende manier om een mening kenbaar te maken. Daarmee ontstaat een opmerkelijke situatie. Niet formeel ingediende voorstellen krijgen een uiterst formeel institutioneel antwoord. Daarover mag de vraag worden gesteld waarom voor deze route is gekozen. Wanneer het Hof kennis krijgt van een onderhands concept dat ernstige constitutionele bezwaren oproept, kan het contact zoeken met de initiatiefnemers, regering of assembleevoorzitter. Het kan wijzen op mogelijke gevolgen, juridisch advies verstrekken of vragen om formeel te worden gehoord, zodat de voorstellen worden ingediend. Dat is iets anders dan de situatie die nu is ontstaan, waarin reeds voor formele indiening zware constitutionele waarschuwing richting het parlement zijn uitgegaan. Ook de bewoordingen zijn niet gering. Het OM stelt dat de voorgestelde amendementen afbreuk doen aan de onafhankelijkheid, het rechtvaardigheid en het gezag van de rechterlijke macht. Het waarschuwt voor de destabilisering van de rechtsstaat en disqualificeren van de rechterlijke macht. Wij spreken de verwachting uit dat geen wetgeving tot stand zal worden gebracht die direct of indirect een destabilisatie teweeg brengt voor de rechterlijke macht en rechtsstaat Suriname. Hoogachtend ondertekend door de leden van het Openbaar Ministerie, meester G. Paragzin, meester Aninjamat, meester C. Bruining, meester M. Winter, meester M. Daning, meester R. Jinku, meester Splicht, meester Panka, meester Chotku, meester Panchu, meester Chotku, meester S. Harip, meester D. Bagwandin, meester Silgubin, meester N. Gampat, meester S. Mahadeu, meester S. Maiko, meester R. Gravenbeek, meester R. Kundan, meester Van Dijk, meester S. Ramdalal, meester R. Mohamed Amin, meester R. Sitaram, meester R. Nunes, meester S. Ragu, meester M. Pop, meester F. Roep, meester R. Rampersad. Het gaat eveneens ver. Het Hof gaat eveneens ver. De rechters waarschuwen voor ernstige constitutionele en institutionele consequenties. En stellen dat zij zich, wanneer de

voorstellen in de huidige vorm worden doorgezet, zullen beraden om de constitutionele organisatorische en juridische consequenties en op maatregelen die zij noodzakelijk achten ter bescherming van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Het Hof heeft het volste recht om voor zijn onafhankelijkheid op te komen. Wanneer zulke zware woorden door een van de staatsmachten worden gebruikt, moet duidelijk zijn waartegen ze zijn gericht. Op het moment dat deze waarschuwingen werden gegeven, lag de betreffende tekst nog niet formeel voor het parlement. De initiatiefnemers konden hem nog wijzigen, onderdelen schrappen of uiteindelijk besluiten bepaalde voorstellen helemaal niet in te dienen. De waarschuwing liep daarin vooruit op de formele parlementaire besluitvorming

precies er niet. Nee, dan houdt het op. Maar dan ga ik tot een uitsmijtertje. Ik hoop dat ik hem kan vinden. Ja. Hier is hij. En dat gaat over een Nederlandse geschiedenis. Koningsgeschiedenis. Koning Willem III had een dubieuze reputatie. En verwierf de bijnaam Koning Gorilla. Ja. Koning Willem III. De vader van koningin Emma. Koningin Emma was de moeder van koningin Wilhelmina. Koningin Wilhelmina was de moeder van koningin Juliana. Koningin Juliana was de moeder van koningin Beatrix. En koning Beatrix is de moeder van koning Willem-Alexander van vandaag. En zijn overgrootvader had de bijnaam van koning Gorilla. U kunt het volgen op televisie, maar de serie komt laat. De stand van Nederland, Oranje Nassau. Zo heet de serie. Ik vind het een prachtige serie. Maar ik kijk het meestal na 12, kan ik het pas op Nederland 1 bekijken. Ik weet niet of het eerder komt, maar ik volg het na 12. En gisteren hoorde ik, ik schrok ervan, dat koning Willem III een dubieuze reputatie had. En daarom verwierf hij de bijnaam koning Gorilla. Dus de overgrootvader van koning Willem-Alexander, van de huidige koning Willem-Alexander, had de bijnaam koning Gorilla. En er komt nog een onthulling. Koningin Wilhelmina had een vreselijk aanvallende karakter. Maar dat komt, zegt men, doordat ze prep gebruikte. Ze gebruikte drugs. En door het gebruik van drugs had ze zo'n agressieve houding soms. Nou, dat zijn geschiedenisweetjes uit onze geschiedenis van koninklijke familie. Tot zover mijn nieuwsoverzicht vandaag, woensdag 19 augustus. Ik heb technische assistent gehad van Rajin. Rajin, bedankt. Ik wil zeggen, geniet van de dag. Het ziet er niet zonnig uit, maar het lijkt er wel warm buiten. Brasa, dende, omit munde.

Hindustani Radio. Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: Huurbedrijf Magenta weg 259 per agar aapko Suriname jana hai gaadi huur karna hai to aapko jana padega Magenta weg 259 bij auto verhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul, op telefoonnummer 00597-8757-939. Contact in Nederland 06-57-418873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00597-8757-939. In Nederland 06-574-188-73. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname.
1: Advocatenkantoor Anand Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: In Kazachstan vinden parlementsverkiezingen plaats. Verwacht wordt dat de partij van de autoritaire president Tokayev een meerderheid behaalt, waardoor hij zijn greep op het land verder kan verstevigen. Hij liet eerder al de grondwet aanpassen om langer aan te kunnen blijven. Stichting True Colors Nunspeet luidt de noodklok over verharding en doodsbedreigingen aan het adres van LHBTI+ inwoners in Oldebroek. Voorzitter Kevin Kromhout roept de gemeente op om diefstal en vernieling van regenboogvlaggen en de bedreigingen uitdrukkelijk te veroordelen. Het college bespreekt de situatie binnenkort en komt daarna met een inhoudelijke reactie. Dat meldt Omroep Gelderland. Amsterdam wil minder toeristen. De Amsterdamse coalitie verhoogt de toeristenbelasting stapsgewijs van 12,5% naar 20% in 2031. Gecombineerd met de btw-stijging op hotelovernachtingen stijgt de totale belasting naar 41%. Amsterdam heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. En de hekken van circuit Zandvoort zijn vanochtend geopend voor voorlopig de laatste Dutch Grand Prix. Voor de start van de Formule 1 race zingt Davina Michel het Wilhelmus. Max Verstappen begint de race om 3:00 vanaf de vierde startrij. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog, maar ten noorden daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen. Op de meeste plekken wordt het droog en komt de zon erbij. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon oplopen tot 22 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

gemiddeld ego board bikai bhaiya 466,000 euro aur gemiddeld ego ghar bikai hai 494,000 euro betaald voor een reguliere woning. Op het eigen heen. Woonboten zijn inmiddels 94 vierkante meter groot tegenover 118 vierkante meter. Boot ego gemar hai ongeveer 94 vierkante meter hai aur ego ghar hai ongeveer 118 vierkante meter. To bole ose dekhiye to botiya aur mahanga pare hai 20% meer vierkante meter bij een gewone woning ligt de prijs op bijna 7,500 1 vierkante meter to kiniye. To bataye gaye dosto alle woonboten jo 2025 mein raha hoofdstad mee, verkocht laag in de hoofdstad, Groningen, Rotterdam, Haarlem mee, zijn er relatief veel verkocht, maar als Jarabikal Henga, Bollega de Ronde Veen, Wormerland, Weidermeer en mee, worden naar verhouding eveneens veel woonbeden verkocht, mensen. Toketra admi soche hai ki hum botien mein jun gharwa banal hai wo sasta hai maar as je ziet meer vierkante meter is dat nog duurder mensen dan oh hum jai teri Rusland ki oor janta. Opnieuw is een magazijn voor Ruslandse webshop Bulberis door een droneaanval geraakt omwille in een magazijn vlakbij de Russische hoofdstad Moskou mee onthoudt een brand die inmiddels is geblust, dat zegt de regionale governor te Rusland met via Oekraïne. Dagen betek via 620 drones richting Rusland met Chalgehe, Hamari Janta. En hier betalen Iran bole he, bole straat van Hormuz. 19 augustus ke ye baat 18 augustus ke ye nieuws hai straat Hormuz bole pas open als VS Amerika hum log ke jitra east hai bole sab dega tab bole hum log Hormuz khola hua Amerika dusra baat batiya hai Iran dusra baat batiya hai Iran bole hum log khola jaise wohi ke aur hua Amerika bole jaise wo kar hai lekin ab ke kar hai dosto Iran to hiya dusra baat bole hai Iran se parliament voorzitter बोले है टॉप अंडरहैंडलर है मोहम्मद बखर गलीबास बोले है एक स्पीच में बोले है Hij noemde het beëindigen van de Amerikaanse zeeblokkade, het opheffen van de sancties op olie en vrijgeven van de Iraanse tegoeden in het buitenland. Want tegoeden in Amerika sub buitenland mee frisker deze. Bole tap hamlo jaike kholab, bole pahle hamar, jitra sancties tokale oke khol. Sinds de oorlog 1 februari, Amerika, Israël, aanval kreeg Iran koeper varen er nog nauwelijks schepen doorheen die leidt wereldwijd tot hoge prijzen onder meer voor brandstofmensen bolle in het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran was afgesproken dat de straat van Hormuz weer helemaal open zou gaan maar dat is niet gebeurd dat akkoord is inmiddels verlopen Iran onderhandelt met Oman over een veilige doorgang door de straat van Hormuz maar dat betekent volgens Iran niet direct dat de zeestraat wordt heropend mensen to Iran aise bole hai aur Amerika kuch oisen bole hai Hamas ke or jai bhaiya Hamas tulon jane hai ga terror groep hai ga Libanon mein Hamas zegt verder te willen met proces richting vredesdeal. Ze mangen vrede kere Iran Israël ze. Gaza stad mee. Hamas mangen vredesplan kere Gaza mee. Of bole hega onder leiding je Amerika chahin reke. Of bole die steun is vooralsnog niet. Of bole hega schoonzoon de Amerikaanse president ke he. Heeft hier de voorbije dagen over gesproken met zowel Hamas als Israël. Woordvoerder Hamas bole hai, Hamsis Kuzem bole hai, tijdspadden en

procedurele stappen die nog ideaal in de deel uitgewerkt zullen moeten werden. Oorlog te hebben ja, toen jij op Pakistan keur hem jij op Pakistan mee van ja, oudjon president wakkera premier ha. Oké, jij mensen ze hebben niet karis omdat u bemaar he. Toen jij am Imran Khan 73 jaar ke. Oké, ze hebben pakken ke ban kerle raan naar haar kering aile he. Toen hospitaal mee van ja, behoud bemaar he. Op bolle hega hoogrecht Pakistan ke. Bole hega Imran Khan ke bole 2023 me vast in veroordeelde in verschillende zaken onder meer voor fraude partijgenoten Pakistan ke Tirik Izam bole familie maken zich zorgen over zijn gezondheid mensen op bole hega u bemaar he hooggeruif moet gaan binnen 28 uur naar het ziekenhuis worden overgebracht tot 16 september blijven. Obole Khan werd 2022 mee afgezet. Sindsdien is hij geconfronteerd met meerdere rechtszaken. Afgelopen december werd hij veroordeeld tot 17 jaar gevangenis voor fraude. Andere zaken gaan onder meer over massmisbruik en opruiming. De oud-premier ontkent alle beschuldigingen en noemde veroordeeld politieke Mofis mensen, toe aanplukken om je giet koos te laten.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio.
5: Radio Fahon.
6: Digitale radio. Fahonfm.nl.
7: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
8: In Kazachstan vinden parlementsverkiezingen plaats. Verwacht wordt dat de partij van de autoritaire president Tokayev een meerderheid behaalt, waardoor hij zijn greep op het land verder kan verstevigen. Hij liet eerder al de grondwet aanpassen om langer aan te kunnen blijven. Stichting True Colors Nunspeet luidt de noodklok over verharding en doodsbedreigingen aan het adres van LHBTI+ inwoners in Oldebroek. Voorzitter Kevin Kromhout roept de gemeente op om diefstal en vernieling van regenboogvlaggen en de bedreigingen uitdrukkelijk te veroordelen. Het college bespreekt de situatie binnenkort en komt daarna met een inhoudelijke reactie. Dat meldt Omroep Gelderland. Amsterdam wil minder toeristen. De Amsterdamse coalitie verhoogt de toeristenbelasting stapsgewijs van 12,5% naar 20% in 2031. Gecombineerd met de btw-stijging op hotelovernachtingen stijgt de totale belasting naar 41%. Amsterdam heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. En de hekken van circuit Zandvoort zijn vanochtend geopend voor voorlopig de laatste Dutch Grand Prix. Voor de start van de Formule 1 race zingt Davina Michel het Wilhelmus. Max Verstappen begint de race om 3:00 vanaf de vierde startrij. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog, maar ten noorden ervan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen. De meeste plekken wordt het droog en komt de zon erbij. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon oplopen tot 22 graden.
7: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.

Shabash, shabash, the Lion of Beit Ghana from Holland, Den Haag, Sherka, the King of Beit Ghana, one of them. Remember, ye unka bilkul naya naya song hai 2027 bole ki banai li hai okar bare mein maulai fe natuurlijk 2026 maak maar een grapje. Original composition. Het kan ook een drukfoutje zijn hoor. Staat 2027, maar het is gewoon 2026. Twee weken geleden al gelanceerd en gaat naar richting 165.000 views. Dat is al knap voor deze overbekende zanger uit Holland. Je speelt mijn naam, zei ook Carbona Jayabi. Van Hindustani Radio pe aap joon hai saathiyo joor toor se aap sarnami sangeet sun rahe hai saptahik program. Agla bayan ek aur jabardast gayak hamare Hollandese ka the King of Beit Ghana ka title to sadiyon se chapka diya hai inke sar pe aur wo sunati hai apna bilkul naya song The Great संदीप बदलू जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनिए सेक्सी सेल्फी.

कुछ तो हम लोग हमेशा की तरह सीखते ही रहेंगे। तू जरा गौर फरमाए, अर्ज क्या है बरुख्त डिक्टेटर अलर्टेड फ्रॉम डॉयचलैंड आदोल्फ हिटलर जी ने भी कुछ कहा है जिंदगी के बारे में, और वो कहा यारों की ग्रोत लुखनार्स zijn ook geweldige tovenaars. Kan kloppen hoor. Hem ook aan Bapuji, de great Mahatma Gandhi, die kaha hei, en dit is ook een hele goeie hoor. Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit meer te werken. Mahagyani Sri Albert Einstein kaha hei, en ook een hele goeie, kort maar krachtig hoor. Or Albert Einstein kaha hai saathiyo ki in tegenspoed maak je kennis met jezelf. Nog een hele belangrijke en beroemde persoon uit Amerika, de great Abraham Lincoln kaha hai yaro ki, wie niet in staat is een fout te maken, is tot niets in staat. Onthoud dat hoor. Dus alles wat je doet, doe maar. En ben of word nooit bang om fouten te maken. Nog eentje van de beruchte dictator uit Duitsland, Adolf Hitler. En ik haal hier ook hier. Het vermogen van de mensen om te onthouden is zeer zwak ontwikkeld. Het vermogen om te vergeten is enorm. Een Joodse spreekwoord luidt als volgt, Satyoki. Wie vol van zichzelf is, in hem is geen plaats voor God. Van Herman Vinkers, een vijand blijft je altijd trouw en geeft zielsveel om dat leven van jou. Nog eentje van Albert Einstein. It's een beetje lang, maar goed om te onthouden en om te weten. Albert Einstein heeft eens gezegd, Satyoki, als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie het resultaat van een blind toeval zou zijn, dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert en alle druklettertjes weer op de grond terechtkomen in de voltooide en foutloze vorm van het woordenboek. Ai, wat ze met je mee. Nog eentje van de grote voetballer aller tijden van Nederland, Sri Johan Cruijff. Je kan ook goed spelen zonder een bal te raken. Een doordenkertje. Nog eentje en de laatste van vanmiddag. Johan Cruijff, Gineki, Jaroki. Je moet een gat voor je laten vallen en er dan zelf in lopen. Toen je aan kuch gyan ke baate sune jo kuch saathiyo hum logo ke bite hue dino aur kuch is zamane mein kehkar chale gaye yaro. ये यशो अमीर लेकर इन बातों को मैं आप सभी तक पहुंचाया कि इन बातों से कुछ न कुछ तो हम लोग हमेशा की तरह सीखते ही रहेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं एक और जबरदस्त गायक हमारे हॉलैंडिस का नौजवान कलाकार जो काफी नाम इंटरनेशनल कमा चुका है, खास करके जहां जहां पर वर्ल्ड वाइड हम लोगों का डायस्पोरा बसा है। Don and Dolly, Naujohan Kalakar, Prince Charming, the great Shivam Rajaram meet Ram Narayan. This Holland meet Trinidad, Shivam Rajaram, or Raymond Ram Narayan ji ka ye bilkul naya combination. Naturona.

0: Shabbat shabbat shabbat shabbat shabbat shabbat shabbat shabbat shabbat shabbat shabbat shabbat shabbat shabbat shabbat heeft ze ons getrakteerd op lekkere chutneys en ook heel veel bisaike gana. Ik zabardast sangeet gharana mein ye mahaan gane wali ki janam hui thi. Niet te vergeten, Ikar Badka Bhai, Surinam Desh ka champion singer tha, ustado ka ustad, meer bekend als de Giri Giri Maharaj, lead singer van de Oranje Band geweest. Ustadu ka ustad Sri Sami Prasad Sadhuji ke mein baat kar raha hoon. Heel veel prijzen gewonnen, was een van de beste klassieke zangers van Suriname aller tijden, deze logo nee kaha. To saathiyo, ye tak tha hamara pehla adhyay Saranami Sangeet ka jo samapt hone ko aaya. Abhi aap vigyapan desh videsh ka samachar suniye aur uske baad main karyakram ko zarur aage badhaunga. To stay tuned on, aap hi ka to aawaz hai, janta ka aawaz hai, Faun Hindustani Radio ka aawaz hai. Break ke baad milta hoon saathiyo, dusra adhyay lekar hamare Saranami Sangeet ka. To stay tuned on, kahin jana mat. Yes, yes, yes, and nogmaals full team ki taraf se happy happy weekend to all of you. After the break.
1: Live uit Den Haag. Waarom Hindustani Radio?

autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname de heer Parkas Bokul op telefoonnummer 00597 875739. Contact in Nederland 06

0: 59 zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel per Casco Cool op 00 597 87 57 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia, auto verhuurbedrijf in Suriname.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: In Kazachstan vinden parlementsverkiezingen plaats. Verwacht wordt dat de partij van de autoritaire president Tokayev een meerderheid behaalt, waardoor hij zijn greep op het land verder kan verstevigen. Hij liet eerder al de grondwet aanpassen om langer aan te kunnen blijven. Stichting True Colors Nunspeet luidt de noodklok over verharding en doodsbedreigingen aan het adres van LHBTI+ inwoners in Oldebroek. Voorzitter Kevin Kromhout roept de gemeente op om diefstal en vernieling van regenboogvlaggen en de bedreigingen uitdrukkelijk te veroordelen. Het college bespreekt de situatie binnenkort en komt daarna met een inhoudelijke reactie. Dat meldt Omroep Gelderland. Amsterdam wil minder toeristen. De Amsterdamse coalitie verhoogt de toeristenbelasting stapsgewijs van 12,5% naar 20% in 2031. Gecombineerd met de btw-stijging op hotelovernachtingen stijgt de totale belasting naar 41%. Amsterdam heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. En de hekken van circuit Zandvoort zijn vanochtend geopend voor voorlopig de laatste Dutch Grand Prix. Voor de start van de Formule 1 race zingt Davina Michel het Wilhelmus. Max Verstappen begint de race om 3:00 vanaf de vierde startrij. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Maar ten noorden ervan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen. De meeste plekken wordt het droog en komt de zon erbij. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon oplopen tot 22 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Live vanuit Den Haag. Waarom Hindoestani Radio.

Ja, ik dan. Het is een Nirvana uit 1967. 87 en als jij op het is onder Bayane Kozuna. Indian Diamonds is aangehouden, is een giet waar Indian Diamonds doen op zijn beste. Maestro Shahid Wahid Hussein, die ka bilkul super het song. En deze loka kenna hij met dit nummer, was hij echt doorgebroken met de Indian Diamonds in 1987. 10 minuten rijk, ja, hey, zat je, zat, begin je mee. Ik oude het is onder bijan, mijn rek chuka hoon player mee. 10 hafte hoe hij hem log nikaal kar rek chuka hoon YouTube per. Maestro Ashok Ajodhya ka meester werk aur awaaz to mera hai aur ye bhi mahaan fankar Dada Hemant Kumar ke yaad mein ye ati sundar bayan hum dono ne milke banaya hai aur aap sabhi ki khidmat mein aaj main pesh karne wala hoon aur ye bhi Faun Hindustani Radio ke madhyam se ya dil ke suno duniya walo. Rearrangement Fusion Music by Maestro Ashok Ajodhya.

0: جبر جست سونگ کوشش کیا ہم لوگ آپ سبھی کی خدمت میں تیار کر کے اور سنا دیا. آواز میرا ہی تھا سورین بھگوان دین کا, اور میوزک دیا ہے مائسٹرو اشوک اجودھیا, پاورڈ بائی انیل سرجو. تو ساتھیوں یہی تک تھا آج کا ہمارے سرنامی سنگیت کا پروگرام جو سماپت ہونے کو آیا. یہ آشا امید ہے کہ آج کا سلیکشن آپ سبھی کو ضرور پسند آیا ہوا ہوگا. ابھی آپ وگیاپن سنیے, دیش ودیش کا سماچار, اس کے بعد صرف نئے نئے سپر ہٹ سانگس فرام دا بالی ووڈ فلم انڈسٹری تقریباً 8 بجے رات لی تک. آفٹر دا بریک ساتھیو, ہیپی ہیپی ویکینڈ ٹو آل آف یو, اینڈ سوسلوبی لوبی آن بلیسنگس. And natuurlijk bedankt voor het luisteren. After the break.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Kazachstan vinden parlementsverkiezingen plaats. Verwacht wordt dat de partij van de autoritaire president Tokayev een meerderheid behaalt, waardoor hij zijn greep op het land verder kan verstevigen. Hij liet eerder al de grondwet aanpassen om langer aan te kunnen blijven. Stichting True Colors Nunspeet luidt de noodklok over verharding en doodsbedreigingen aan het adres van LHBTI+ inwoners in Oldebroek. Voorzitter Kevin Kromhout roept de gemeente op om diefstal en vernieling van regenboogvlaggen en de bedreigingen uitdrukkelijk te veroordelen. Het college bespreekt de situatie binnenkort en komt daarna met een inhoudelijke reactie. Dat meldt Omroep Gelderland. Amsterdam wil minder toeristen. De Amsterdamse coalitie verhoogt de toeristenbelasting stapsgewijs van 12,5% naar 20% in 2031. Gecombineerd met de btw-stijging op hotelovernachtingen stijgt de totale belasting naar 41%. Amsterdam heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. En de hekken van circuit Zandvoort zijn vanochtend geopend voor voorlopig de laatste Dutch Grand Prix. Voor de start van de Formule 1 race zingt Davina Michel het Wilhelmus. Max Verstappen begint de race om 3 uur vanaf de 4e startrij. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na het droog. Maar ten noorden ervan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen. Op de meeste plekken wordt het droog en komt de zon erbij. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon oplopen tot 22 graden.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: Hari kaam ke liye, ہر ایڈورٹائزمنٹ کے لیے, موت کے سماچار, فرمائشیں یا جو بھی خبریں آپ کو دینا ہے, آپ جائیے ہمارا ویب سائٹ ہے اور ہمارا ای میل ہے info@fahonfm.nl. ہر ایک ایڈورٹائزمنٹ, ہر ایک کام کے لیے آپ تار کر سکتے ہیں سوموار سے لے کر شکروار تھے صبح 9 بجے سے لے کر شام کو 5 بجے تک. Op telefoon nummer 07-365-2247. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 07-365-2247.

0: Dagon, Hindustani Radio.
1: Advocatan kantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: In Kazachstan vinden parlementsverkiezingen plaats. Verwacht wordt dat de partij van de autoritaire president Tokayev een meerderheid behaalt, waardoor hij zijn greep op het land verder kan verstevigen. Hij liet eerder al de grondwet aanpassen om langer aan te kunnen blijven. Stichting True Colors Nunspeet luidt de noodklok over verharding en doodsbedreigingen aan het adres van LHBTI+ inwoners in Oldebroek. Voorzitter Kevin Kromhout roept de gemeente op om diefstal en vernieling van regenboogvlaggen en de bedreigingen uitdrukkelijk te veroordelen. Het college bespreekt de situatie binnenkort en komt daarna met een inhoudelijke reactie. Dat meldt Omroep Gelderland. Amsterdam wil minder toeristen. De Amsterdamse coalitie verhoogt de toeristenbelasting stapsgewijs van 12,5% naar 20% in 2031. Gecombineerd met de btw-stijging op hotelovernachtingen stijgt de totale belasting naar 41%. Amsterdam heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. En de hekken van circuit Zandvoort zijn vanochtend geopend voor voorlopig de laatste Dutch Grand Prix. Voor de start van de Formule 1 race zingt Davina Michel het Wilhelmus. Max Verstappen begint de race om 3:00 vanaf de vierde startrij. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog, maar ten noorden daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen. Op de meeste plekken wordt het droog en komt de zon erbij. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon oplopen tot 22 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: सुरीनाम जाना है, गाड़ी हीर करना है, तो आपको जाना पड़ेगा Magenta weg 259 bij autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 875739. Contact in Nederland 06 57 418873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00 597 875739. In Nederland 06 574 188 73. Amalia, auto verhuurbedrijf in Suriname.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: In Kazachstan vinden parlementsverkiezingen plaats. Verwacht wordt dat de partij van de autoritaire president Tokayev een meerderheid behaalt, waardoor hij zijn greep op het land verder kan verstevigen. Hij liet eerder al de grondwet aanpassen om langer aan te kunnen blijven. Stichting True Colors Nunspeet luidt de noodklok over verharding en doodsbedreigingen aan het adres van LHBTI+ inwoners in Oldebroek. Voorzitter Kevin Kromhout roept de gemeente op om diefstal en vernieling van regenboogvlaggen en de bedreigingen uitdrukkelijk te veroordelen. Het college bespreekt de situatie binnenkort en komt daarna met een inhoudelijke reactie. Dat meldt Omroep Gelderland. Amsterdam wil minder toeristen. De Amsterdamse coalitie verhoogt de toeristenbelasting stapsgewijs van 12,5% naar 20% in 2031. Gecombineerd met de btw-stijging op hotelovernachtingen stijgt de totale belasting naar 41%. Amsterdam heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. En de hekken van circuit Zandvoort zijn vanochtend geopend voor voorlopig de laatste Dutch Grand Prix. Voor de start van de Formule 1 race zingt Davina Michel het Wilhelmus. Max Verstappen begint de race om 3:00 vanaf de vierde startrij. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Maar ten noorden ervan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen. Op de meeste plekken wordt het droog en komt de zon erbij. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon oplopen tot 22 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Har kaam ke liye, har advertensie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 36 52 47. मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070 36 52 47.

0: एवरग्रीन किशोर कुमार जी, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत, जबकि आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर।
1: लाइव वनuit onze high-tech studio in Den Haag. Faon Hindustani Radio.
2: एडवोकेटन कंटोर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
3: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
6: In Kazachstan vinden parlementsverkiezingen plaats. Verwacht wordt dat de partij van de autoritaire president Tokayev een meerderheid behaalt, waardoor hij zijn greep op het land verder kan verstevigen. Hij liet eerder al de grondwet aanpassen om langer aan te kunnen blijven. Stichting True Colors Nunspeet luidt de noodklok over verharding en doodsbedreigingen aan het adres van LHBTI+ inwoners in Oldebroek. Voorzitter Kevin Kromhout roept de gemeente op om diefstal en vernieling van regenboogvlaggen en de bedreigingen uitdrukkelijk te veroordelen. Het college bespreekt de situatie binnenkort en komt daarna met een inhoudelijke reactie. Dat meldt Omroep Gelderland. Amsterdam wil minder toeristen. De Amsterdamse coalitie verhoogt de toeristenbelasting stapsgewijs van 12,5% naar 20% in 2031. Gecombineerd met de btw-stijging op hotelovernachtingen stijgt de totale belasting naar 41%. Amsterdam heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. En de hekken van circuit Zandvoort zijn vanochtend geopend voor voorlopig de laatste Dutch Grand Prix. Voor de start van de Formule 1 race zingt Davina Michel het Wilhelmus. Max Verstappen begint de race om 3:00 vanaf de vierde startrij. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog, maar ten noorden ervan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen. Op de meeste plekken wordt het droog en komt de zon erbij. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon oplopen tot 22 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.